0: continuo.
1: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Dat blijkt ook, of meer mantelzorgers liever, zorgen er ook voor dat de economische waarde van bijna 3 miljard euro per jaar ook verloren gaat. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
2: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
1: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Ongeveer de helft van zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook te weinig koten, waardoor de prijs dus niet meteen zal dalen. Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lagaard verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 voorzitter van de liberale partij, toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e in de stand. En KV Kortrijk won gisteravond met 1-0 van SK Beveren. Het weer vandaag, zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Tot 20 graden dan ook. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: En ik ken de perfecte plek om die espresso te gaan drinken. Op het San Marcoplein in Venetië. Tussen de duiven en de veel te dure terrasjes. Wat denkt u? Zijn we weg?

Wakker worden in Venetië met luitiste Evangelina Mascardi in een concerto van Antonio Vivaldi. En dit Brusselse ensemble vierde gisteren zijn 30ste verjaardag met niet één, maar twee concerten. Ja, als je iets doet, dan moet je het goed doen. En ze gaan deze ochtend nog even door. Les Moffatis.

Gisteren was het nog groot feest voor hun 30ste verjaardag, maar uitslapen zat er duidelijk niet in, want dit waren ze alweer. Les Moufati met sopraan Hasna Benani in een aria uit Händels opera Siroe Redi Persia. En ja, 30, dat klinkt plots stokoud naast deze pianist, want hij is nog maar 16, echt waar. 16, ik ben het net nog even gaan dubbelchecken, maar het is echt zo. Hij is piepjong en hij heeft net zijn eerste cd uit. De Duitse pianist Justus Eichhorn.

0: En hij moet dus nog 17 worden, onwaarschijnlijk. Justus Aichhorn met een van de lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is het motto van Anderlecht, de voetbalclub. Maar het zou evengoed dat van Hanna van den Bussen kunnen zijn. Zij combineerde jarenlang topsport met filosofie. Ze was hardloopster en tegelijkertijd deed ze filosofisch onderzoek. Ondertussen werkt ze aan de KU Leuven. En ja, lopen doet ze enkel nog voor haar plezier. Maar tijdens haar wekelijkse rondjes merkte ze dat amateurlopers ook steeds meer op professionele sporters beginnen te lijken. Dat vertelde Hanna van den Bussen gisteren in de jaren.
1: Je merkt dat ook wel de laatste jaren, dat ook amateurlopers heel fanatiek bezig zijn. Maar ik denk bij hen draait het ook wel vaak om eens onder de 4 uur op een marathon te lopen of om eens een ultraloop gedaan te hebben. Maar daar gaat het uiteraard. Die beseffen ook wel van, we gaan nooit een topsportniveau bereiken. Maar het is wel zo, en dat valt mij de laatste jaren meer en meer op, dat die topsportcultuur gekopieerd wordt naar het amateurniveau. En dat het doorslaat in een drang tot presteren. En als je zou kijken van, ja, hoeveel mensen er aan de start staan hier van de 20 kilometer van Brussel, die nog bezig zijn met de gezondheid van hun lichaam op dat moment, ik denk dat er heel weinig zijn. Net omdat mensen, denk ik, zeker vandaag bezig zijn van, ja, ik wil die finishlijn halen, wat het mijn lichaam ook kost.
0: Ja, laat die marathon maar zitten. Ik zal wel alle afleveringen van de jaren eens bingen. Dat is ook een vorm van topsport. En het hele gesprek van Helene de Bruyne met Hanna van den Bussen kan u nu ook beluisteren op VRT Max.

Het Duitse trio Parnassus met een pianotrio van Benjamin Godard. En bij het Wiener Octet zijn ze vandaag met eentje te veel, want dit is muziek voor 7, het septet van Ludwig van Beethoven.

0: En toen waren ze nog met zeven, het Wiener Octet met het Presto en het Septet van Beethoven. En het is 6:30, Ton Janssens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Ton, de kosten voor de zorg van mensen met dementie lopen op in ons land.
1: Ja, jaarlijks tot 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. Het zijn vooral kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook de economische waarde van mantelzorg wordt geschat op zo'n 3 miljard euro per jaar. Omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of helemaal niet meer gaan werken om die zorgtaak op te nemen. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De radicaal-rechtse partij AfD werd de grootste en ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op een rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. En dan nog het weer vandaag. Zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.

Het Cochin Quartet samen met celliste Michael Kanka in het strijkquintet van Alexander Borodin. En dit is muziek uit Brugge van Jozef Rielands.

Een fantasie voor klarinet en piano van Joseph Rieland door Terra Nova Collective. Espresso. En ik denk dat ik vandaag toch iets langer op bureau ga blijven hangen, want straks krijgen we hier heel speciaal bezoek in de studio. De Duitse bariton Matthias Goerne komt langs in Music Matters. Hij komt met Cara praten over zijn concert volgend weekend in de Bijlhoeke in Gent. Dus ja, ik ben toch een beetje jaloers. Maar goed, dan gaan wij gewoon nog eens luisteren naar Matthias Goerne hier met Ganymede van Franz Schubert.

Matthias Goerne en de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met Ganymede van Franz Schubert. En straks zitten dus gewoon hier aan onze tafel Matthias Goerne, deze middag de gast in Music Matters.

Het scherzando, het tweede deel uit de Symphonie Espagnole van Édouard Lalo met de jonge Spaanse violiste María Duenas. Ze bracht deze zomer haar eerste cd uit, een hommage aan haar grote voorbeeld, violist Yasha Heifetz. En dit was een stukje daaruit met het symfonieorkest Simón Bolívar uit Venezuela, onder leiding van Gustavo Dudamel.

Noah's Ark van Edward Elgar door het Athena Ensemble. En wij drijven richting het nieuws, want het is bijna 7 uur en het is maandag. Dus we hebben een nieuwe keuze van Clara, die stel ik zo meteen voor. En als het wakker worden deze ochtend niet zo vlot gaat als zou moeten, daar kan ik misschien ook wel mee helpen. Zo meteen.

0: 7 uur een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. In Duitsland zakt de CDU van bondskanselier Merz voor het eerst onder de kiesdrempel in een deelstaatverkiezing. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Sensano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijns, die mantelzorger is voor haar man Geert.
1: We zijn vertrokken.
2: Ja, waar?
1: Ons vast wandelingsje gaan we doen.
3: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
1: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
3: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
4: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
3: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
5: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, een beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
0: Egbert Lagaert verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaert was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de liberale partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaert is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij de deelstaatverkiezingen. De christendemocratische partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Voorpommeren zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
6: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
0: De AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. En ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. In Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalde 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, dat zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Sport. Op het WK tijdrijden in Montréal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de 5e keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brandon Mechelen trots op.
7: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... Daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
0: In de stand staat Club Brugge 3e op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag, zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Grenzeloze muziek. Live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré. Met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal. En Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Espresso. Clara de Dekker.
9: Goedemorgen, het is 7:08 en laat die koffie nog maar even staan, want ik heb iets veel beters om wakker te worden. Een Juba Dance.

Ja, wie heeft er koffie nodig als je ook een Juba dance kunt krijgen van de Juba Queen Florence Price uit haar derde symfonie door het Philadelphia Orchestra. En de Amerikaanse jazzpianist Sullivan Fortner heeft ondertussen 3 Grammys op zak. Fred Hirsch noemt hem zelfs een van de beste pianisten ter wereld. En toch speelt hij volgende maand gewoon in het Kraakhuis in Gent voor amper 250 man. Dus dat wordt sowieso heel gezellig. En dit is hij, Sullivan Fortner, met zijn trio.

Pianist Sullivan Fortner en zijn trio volgende maand op 30 oktober komen ze naar het Kraakhuis in Gent. En dit waren ze met Waltz for Monk van Donald Brown. En het was een topweek vorige week bij Music Matters. Eerst kwam de wereldberoemde zangeres Janine de Beek langs. En vrijdag was de Frans-Belgische cellist Camille Thomas te gast om haar nieuwe album voor te stellen. Al is het eigenlijk ook een beetje een vroeg verjaardagscadeau. Niet voor haarzelf, maar voor de Amerikaanse componist Philip Glass. Want hij wordt over enkele maanden 90. En dat viert Thomas dus op haar nieuwe album Philip Glass for Cello. Ze speelde ook een stukje live in onze studio samen met pianist Julien Brocal. Ze bracht de muziek uit de film The Truman Show. U weet wel, die film met Jim Carrey die overal gevolgd wordt, zelfs in zijn slaap. Dus dit is Truman Sleeps live in onze studio.

Truman Sleeps van Philip Glass. Vorige week live in onze studio met celliste Camille Thomas. Een stukje uit haar nieuwe album. En het is trouwens niet de eerste keer dat Thomas muziek van Philip Glass opneemt. Enkele jaren geleden kreeg ze op een ochtend zelfs een berichtje van hem op X om haar te feliciteren met haar opname. Ze dacht eerst dat het nep was. Waarom zou Philip Glass haar nu een berichtje sturen? Maar het was dus wel degelijk Philip Glass. En kijk, enkele jaren later is er Philip Glass for Cello, het nieuwe album van Camille Thomas.

0: ensemble Wien Berlin met de finale uit het Nonet van Josef Rheinbergers. Het is 19:30 en Toon Janssens, jij hebt het nieuws voor ons?
1: Ja, Cienciano heeft de jaarlijkse kosten berekend voor de zorg van mensen met dementie. Die bedragen in ons land zo'n 7 miljard euro. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook de economische waarde van mantelzorg bedraagt zo'n 3 miljard euro per jaar. Omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of helemaal niet meer gaan werken om die zorgtaak op te nemen. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerste kiesdrempel van 5% niet gehaald. Net niet. De radicaal-rechtse partij AfD werd de grootste en ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal-links met de overwinning lopen. En sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. En het weer nog vandaag, zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De krantencommentaren.
2: In de Gazet van Antwerpen schrijft Chris van Marsnille over de federale begrotingsonderhandelingen. Ze gaan er nu echt aan beginnen aan die begroting. Voor wie dacht dat de ministers er al lang mee bezig waren? Alles wat we al hebben gehoord en gelezen was maar opwarming. En misschien ook een beetje profilering. Ook Liliana Casagrande vindt in het belang van Limburg inspiratie in de begrotingsgesprekken. Bijlen haar politieke voorkeuren wordt pas interessant als iedereen weet wat de begroting hem precies kost. Als blijkt dat de inspanningen oneerlijk zijn verdeeld, dan zal dit de extreme partijen nog meer voeden. En intussen beginnen partijen hier en daar ook al na te denken over allerlei verkiezingen. Wie weet zelfs eerdere niet geplande verkiezingen voor als de begrotingsgesprekken mislukken. De oorlog van Trump tegen aardsvijand Iran drijft Saudi-Arabië in het nauw, stelt Lieve Sioen vast in de Standaard. De Houthis in Jemen viseren steeds vaker de trouwe bondgenoot van de VS. Het gaat in de golf dan ook van kwaad naar erger. En dat voelt de hele wereld. De stabiliteit in de regio is sinds de oorlog tegen Iran een verre wensdroom. Ed Sheeran stond alleen op het podium, stelt Isolde van den Einde dan weer vast in het laatste nieuws. Ze schrijft over de controverse rond Macklemore. Die werd geweigerd om nog op te treden in het voorprogramma van Sheeran vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. De hetze rond Ed Sheeran en Macklemore bewijst vooral dat het debat over de vrijheid van meningsuiting voluit woedt in de maatschappij. De vrijheid van spreken, maar ook die van niet spreken, staat onder druk. Het is maandag 21 september en dat waren de krantencommentaren.

Een wals om de nieuwe week mee te beginnen van Jean Sibelius, zijn valslyriek. En als u binnenkort nog een cadeautje zoekt voor uw kind, kleinkind of metekind, wel de Poolse pianist Simon Nering. Die kreeg voor zijn 5e verjaardag geen doos Lego of een fiets, maar een piano. Het was een cadeau van zijn grootvader en ik zag dat hij eind deze maand weer jarig is. Hij wordt 31, dus ja, de lat ligt nu wel hoog natuurlijk. En dit is hij, Simon Nering, met een mazurka van Chopin.

0: De Poolse pianist Simon Nering, misschien wel op die piano van zijn opa, met een mazurka van Frédéric Chopin.
1: De keuze van Clara.
0: La Bella Italia, daar trekken we deze week naartoe. En in onze koffer zit het nieuwe album van het Belgische ensemble In Alto, met daarop de Maria Vespers. Claudio Monteverdi schreef ze in 1610 en dat deed hij niet zomaar. De Vespers waren zijn visitekaartje voor paus Paulus V, een soort muzikale sollicitatiebrief. En Monteverdi schreef zijn Vespers niet zoals componisten dat vandaag doen. Vandaag ligt in de partituur vaak alles tot in het detail vast. Dat deed Monteverdi niet, maar hij zette in de kantlijn wel veel aanwijzingen voor de zangers en de muzikanten. Dat vertelde Mark Janssens zaterdag in de keuze van Clara.
2: Monteverdi schrijft heel veel op en dat is inderdaad redelijk uitzonderlijk, ook voor hem, maar zeker ook voor zijn tijdgenoten als het ging om het uitvoeren van religieuze muziek. Waarom? Omdat het vaak moest aangepast zijn aan de ruimte waarin het werd uitgevoerd. Dus lieten componisten ook vaak de vrijheid, ja, pas je wat aan de ruimte bij de uitvoering. Monteverdi hier is heel helder. Eén stem ook bij de zangers, dus geen heel de tijd koorpassages. De afwisseling tussen koor en individuele stem bijvoorbeeld is een van de grote troeven van de Maria Vespers van Monteverdi. Bijvoorbeeld als het orgel ook, want het orgel speelt ook een belangrijke rol, daarin is hij ook heel helder. Dus inderdaad, wat je zegt, improvisatie moet je hier tussen aanhalingstekens zetten. Ik denk dat het meer gaat om Een vrijheid van interpreteren, maar een vrijheid die helemaal kadert in de esthetiek van Monteverdi.
0: En met die vrijheid creëerde In Alto een prachtige nieuwe versie van Monteverdi's Maria Vespers. Hun album is deze week onze keuze van Clara. En we beginnen vandaag met het tweede deel, Dixit Dominus.

Dixit Dominus, de heer sprak, het tweede deel uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Een nieuwe opname van bij ons van het ensemble in Alto deze week. Onze keuze van Clara. En wat heeft de Chinese kunstenaar Ai Weiwei te maken met de Vlaamse dichter Emile Verharen? Wel meer dan u zou denken. Maar dat is voor na 8 uur, dus heel graag tot zo.

0: Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit, van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen scoort de CDU haar slechtste regionale resultaat ooit. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de vierde keer wereldkampioen.

0: tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienciano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijs, die mantelzorger is voor haar man Geert.
1: We zijn vertrokken.
2: Ja, waar?
1: Ons vast wandelingske gaan we doen.
3: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
1: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
3: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
4: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
3: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn op de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers.
5: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. Vrouwen, indien ze zwanger zijn, we een soort blik in de toekomst kunnen hebben en al weten waar de toekomstige problemen kunnen liggen. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
0: De Cardiologische Liga wil dat er een volledig onderzoek komt van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. Egbert Lagaard verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de Liberale Partij toen die nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
6: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
0: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. En in Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Sport. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: Evenepoel woont in Schepdaal in Vlaams-Brabant en daar wordt er, ondanks het vroege uur deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot. Een verslag van Matthias Stuyls.
7: Goedemorgen.
8: Twee rozijnenkoeken van die lange Suisse. Ja.
9: Het is nog vroeg in bakkerij Schepdaal Soethuis, maar van een maandaghumeur is vanmorgen hier alvast geen sprake. Hun Remco heeft dan ook weer al indruk gemaakt.
8: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig. Het is een toprenner hè.
7: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. En ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
9: Het vroegere supporterscafé in de Rustberg wat verderop is gesloten. Maar toch brandt er al licht. De voormalige uitbaatster Janine kon dan ook niet meer slapen en heeft haar krant al bij de hand.
10: Het was echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit, maar de sfeer zat er daar ook wel goed in. Ja. Hopelijk dat nu een keer een beetje positief is, dat die dat altijd kritiek hebben, dat ze nu eindelijk erin zien dat toch wel een echte goede renner is. Hè.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen ook geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brendan Mechelen trots op.
11: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
0: In de stand staat Club Brugge derde op 1 punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara. Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
12: Espresso. Met Clara de Dekker.

0: Een goede tango, altijd fijn om een maandag mee te beginnen. Het Brusselse ensemble Sonico met Sanateando van Eduardo Rovira. En in het Emile Verharen Museum in Sint-Amans aan de Schelde is er een tentoonstelling opengegaan met werk van de wereldberoemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei. En nu denkt u misschien, wat heeft die in Sint-Amans te zoeken? Wel, daar zit zijn vader voor iets tussen. Ai Weiwei heeft zijn vader altijd bewonderd. Die was dichter en ook dissident. Net zoals zijn zoon was hij zeer kritisch voor China. Hij botste met het regime. Hij vloog zelfs de gevangenis in. En dat heeft Ai Weiwei sterk beïnvloed.
1: Well, I often being asked why you become you. So when I was in detention in 2011, I asked the same question, why I become an enemy of a state. So then the direct response of the memories, my father was arrested 80 years ago, being put in jail for 6 years. So we have been accused of the same crime, but in very different political government.
0: De Chinese kunstenaar Ai Weiwei over zijn vader. En die vader brengt ons zometeen ook helemaal naar Sint-Amans.

0: Als het dan toch moet regenen, liefst zo. Gentle Rain van Louis Bonfa door gitarist Martin Taylor. Espresso. Ai Weiwei behoort tot de grote namen van de hedendaagse kunst, maar dit najaar is zijn werk te zien op een misschien wat onverwachte plek. Het kleine Emile Verharen Museum in Sint-Amans. Alhoewel, zo toevallig is dat niet, want er loopt een bijzondere lijn van Verharen naar Ai Weiwei via zijn eigen vader, Rick Hemmerijks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Hemmerijks, u bent curator van de tentoonstelling. Ai Weiwei kennen we natuurlijk als kunstenaar, maar ook als iemand die zich zeer openlijk uitspreekt tegen de Chinese overheid. Hè?
1: Ja, als kunstenaar is hij ook activist. En het is onder meer de aardbeving die er ooit geweest is in China, waar hij een onderzoek gedaan heeft naar de bouw van scholen, de krakkemikkige bouw van scholen, de slachtoffers die wiens namen niet bekend mochten gemaakt worden en dergelijke meer. En zijn onderzoek heeft hem toen in conflict gebracht met de Chinese overheid. En dat is geëscaleerd met een inhechtenisneming van 81 dagen. Mm. En nadien heeft men hem zijn Chinees paspoort afgenomen, zodat hij eigenlijk niet meer kon reizen. Hij is eigenlijk met de wereld blijven communiceren, omdat hij heel beslagen is in de nieuwe media. Mm. Via Twitter en dergelijke meer kon hij eigenlijk verder communiceren met de buitenwereld. En het is eigenlijk, hij is dan uiteindelijk naar Europa gekomen. Heeft zich dan gevestigd in Berlijn, nadien in Portugal.
0: Ja, we kunnen zeggen de appel valt niet ver van de boom, want ook zijn vader van Ai Weiwei was een dissident. Sprak die zich ook zo openlijk uit dan? Want hij was een dichter, hè, de vader van Ai Weiwei?
1: De vader van Ai Weiwei was een dichter, Ai Qing. En Ai Qing heeft eigenlijk de jonge Ai Qing is in 1932, hij heeft een periode in Parijs geleefd, van 1929 tot 1932. Het is daar dat hij het werk van Emile Verharen heeft leren kennen. En toen hij teruggekeerd is naar China, heeft hij zich gevestigd in Shanghai, is daar actief geworden in een linkse club van intellectuelen. En het regime van de Kuomintang heeft hem toen gearresteerd omwille van communistische sympathieën. En hij heeft toen 3 jaar en 2 maanden in de gevangenis gezeten. Mm. En het is tijdens die periode dat hij begonnen is, niet alleen met het schrijven van gedichten, maar ook met het vertalen van het werk van Emile Verharen. Daar houdt het niet bij op. Hè. Ai Qing wordt dan zelf lid van die communistische partij. Na de oprichting van de Volksrepubliek in 1957 komt hij in conflict met het regime. Intellectuelen worden onder Mao niet naar waarde geschat en omwille van hun soms kritische posities. En Ai Qing wordt verbannen in China. En eigenlijk gedurende 20 jaar zal hij op diverse plekken in ballingschap blijven leven.
0: Eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich wel.
1: Ja, de geschiedenis herhaalt zich. En de jonge Ai Weiwei heeft dus die hele ballingschap meegemaakt van zijn vader. Dus hij is bij zijn vader gebleven. En het is toch een deel van zijn leven dat hem heel erg getekend heeft en dat hem ook gesterkt heeft in zijn eigen standpunten.
0: Ja. Terug even naar Emile Verharen, want zo komen we natuurlijk ook bij de expo. Heeft Ai Qing, de vader van Ai Weiwei, die liefde dan doorgegeven voor het werk van Verharen?
1: Ja, dus Ai Qing heeft zijn eerste bundel met Verharen-vertalingen gepubliceerd in 1948. Hij heeft ook Franse les gedoseerd in China. En onder meer heeft hij Emile Verharen aan zijn leerlingen voorgesteld. En ook de jonge Ai Weiwei is op die manier in contact gekomen met die gedichten van Emile Verharen. Mm. En bijvoorbeeld in zijn memoires, 1000 jaar vreugde en verdriet, heeft hij een hele paragraaf gewijd aan de poëzie van Verharen.
0: Oké, fantastisch. En nu is er dan dus die expo in het museum van Emile Verharen in Sint-Amans. Ja, hoe is u dat gelukt? Zo'n grote naam.
1: Wel, dat heeft een zekere aanloop gekend. In 2017 was er een tentoonstelling van Ai Weiwei in Antwerpen, in het FOMU. En ik heb Ai Weiwei daar ontmoet. Ik heb hem voorgesteld om om het Verhaarmuseum eens te komen bezoeken. Dat bezoek heeft nooit plaats gehad, maar nadien ben ik wel gevraagd geweest om een artikel te schrijven over I Ching en Emile Verhaeren. En het was dan uiteindelijk begin 2024, kreeg ik een telefoon van Nathalie Trouveroy, die me zei, kijk, je moet een brief schrijven naar Ai Weiwei. Een vriendin van mij, die kent Ai Weiwei persoonlijk.
0: Echt een brief? Geen mail, hè?
1: Nee, ja, een brief. Okay. En zij zal die brief aan hem overhandigen. En zo is dat gebeurd. Ik heb dus een brief opgesteld zonder dat ik een echt adres had. En die brief is aan Ai Weiwei overhandigd. Ik heb daar maandenlang niets meer van gehoord, tot ik eind augustus 2024 een e-mail kreeg dat ik mij de week daarop in Berlijn moest aanbieden voor een gesprek. En dat heeft alles in beweging gezet. Ik heb me dan nadien gelieerd met Lieve van den Abelen. En dan zijn we in juli 2025 een tweede keer bij AUW geweest in Berlijn. En daar heeft hij ons die fameuze eerste editie getoond, hè, met die Verhaeren vertalingen. Wij hadden die zelf nog nooit gezien. En daar heeft hij ook zijn tentoonstellingsplan uiteengezet.
0: Ja, en nu is er dus de expo. Is hij ondertussen al in Sint-Amans geweest, AUW?
1: Hij is nog niet in Sint-Amans geweest. Mogelijk, hè, komt naar België 29, 30 september.
0: Brengt hij jullie toch een bezoekje, hoop ik?
1: Hopelijk brengt hij een bezoek. Ja. We zullen het zien.
0: In ieder geval, zo is de cirkel mooi rond. Rick Hemmerijks, curator van het Emile Verhaeren Museum, hartelijk bedankt om tot hier te komen. Nu is het aan ons om tot Sint-Amans te komen. Tot wanneer loopt de expo?
1: De tentoonstelling loopt tot 13 december en is open van dinsdag tot zondag.
0: Fantastisch. En wie daarna nog niet genoeg heeft van Ai Weiwei, kan ook in Brussel terecht. Want in de Patrick Derome Gallery opende enkele dagen geleden ook nog een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Meneer Hemmerijks, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Het Lahti Symphony Orchestra met een deel uit de tweede orkestsuite van Helvi Leviska. Het is 8:30. Ton Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Ton, er is een berekening gemaakt van kosten voor de zorg van dementiepatiënten in ons land.
2: Ja, en die kosten die bedragen zo'n 7 miljard euro per jaar. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen, maar ook de economische waarde van mantelzorg bedraagt zo'n 3 miljard. Omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of helemaal niet meer gaan werken om zo dan die zorgtaak op te nemen. Na de zware nederlaag van de Duitse regeringspartij CDU bij twee Duitse deelstaatverkiezingen wil bondskanselier Merz toch aanblijven. De CDU haalde in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel niet en heeft daar dus geen zitje in het plaatselijk parlement. En als sport op het WK tijdrijden in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op een rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer vandaag. Zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
3: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.

Een sonate voor twee hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas Zelenka door Collegium 1704. En ik weet niet wat u normaal zo doet om 10:30 's morgens. Misschien is het dan net tijd voor een kleine koffiepauze. Wel ideaal, want 10:30, dat is bij Iedereen Klassiek ook het vaste quizmoment. Elke dag één vraag. En ik ben heel benieuwd wie vandaag de quizmaster is. Maar dat is dus voor straks bij Sigelinde Michiel om 10:30.

Il Gardellino met een ouverture van Christoph Graupner onder leiding van Florian Heyrick. En 9 december, dat is nog heel ver weg, maar de fans van Cecilia Bartoli die zijn wellicht al aan het aftellen, want dan komt de wereldberoemde Italiaanse mezzo naar Brussel. Ze treedt op in Beaux-Arts met haar eigen ensemble Les Musiciens du Prince Monaco, dat weten we al. Maar over het programma doet ze voorlopig nog heel geheimzinnig. Er staat alleen op de website Music from Heaven and Earth. Dus ja, dat kan nog alle kanten opgaan, maar dit is ze alvast met een hemelse aria van Antonio Salieri. Cecilia Bartoli.

Ik ben je echtgenote en je geliefde. Zolang jij met trouw blijft, zal ik je boven alles liefhebben. Vi sono sposa e amante. Een aria uit Salieri's opera La Fiera di Venezia, de markt van Venetië. En op die markt zal u misschien geen kaartjes vinden voor het concert van Cecilia Bartoli, maar gelukkig wel op de website van Bozar. Want daar treedt ze dus op 9 december samen met Les Musiciens du Prince Monaco. Dus een prinselijk ensemble en Cecilia Bartoli. Ja, veel schikker kan het niet worden.

Cellist Michael Gross en Chia Shu op piano met een minuet van Léon Boëlmont. En het is bijna 9 uur. De eerste espresso van deze week zit er weer op. Toch altijd fijner om samen wakker te worden dan alleen. En zometeen is er Iedereen Klassiek met Sigeline Michiel na 9 uur.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische waarde, omdat veel mantelzorgers minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten nog oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
2: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want

0: een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van A-Zorg Aalst en de VUB.
2: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
1: Ondanks de zware nederlaag van de Duitse regeringspartij CDU bij twee deelstaatverkiezingen in Duitsland, wil bondskanselier Merz aanblijven. De CDU haalde in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel niet en heeft dus geen zitje in het plaatselijk parlement. Merz staat te ver van de kiezer, dat zegt Dirk Rochtus, hoogleraar Duitse politiek van de KU Leuven.
3: Hij schimpt op de mensen. Hij noemt kiezer van de AfD woedburger. Dat betekent zoveel als mensen die uit frustratie woedend zijn en een stem geven aan de AfD. Ja, dat getuigt van weinig empathie voor de gewone burgers. Die man die leeft eigenlijk op een wolk. En dat bleek gisteren ook weer uit zijn redenvoering. Ja, ik ga voor, we moeten Duitsland hervormen, maar niks concreet. Terwijl, in Mecklenburg-Vorpommern, wie heeft daar heel goed gedaan? De SPD heeft dankzij haar minister-president Manuel Schleswig. Die staat heel dicht bij de mensen.
1: Sport op het WK tijdrijden in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel won, of woont liever, in Schepdaal in Vlaams-Brabant. En daar wordt er, ondanks het vroege uur op deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot.
4: Oh, super, hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig. Hè. Het is een topredder. Hè.
5: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
6: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in. Ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier, hè, dat we een wereldkampioen hebben.
1: Het weer vandaag, zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, de krantencommentaren.
8: In de Gazette van Antwerpen schrijft Chris van Marsnille over de federale begrotingsonderhandelingen. Ze gaan er nu echt aan beginnen aan die begroting. Voor wie dacht dat de ministers er al lang mee bezig waren? Alles wat we al hebben gehoord en gelezen was maar opwarming. En misschien ook een beetje profilering. Ook Liliana Casagrande vindt in het belang van Limburg inspiratie in de begrotingsgesprekken. Peilen naar politieke voorkeuren wordt pas interessant als iedereen weet wat de begroting hem precies kost. Als blijkt dat de inspanningen oneerlijk zijn verdeeld, dan zal dit de extreme partijen nog meer voeden. En intussen beginnen partijen hier en daar ook al na te denken over allerlei verkiezingen. Wie weet zelfs eerdere niet geplande verkiezingen, voor als de begrotingsgesprekken mislukken. De oorlog van Trump tegen aardsvijand Iran drijft Saudi-Arabië in het nauw, stelt Lieven Sioen vast in de Standaard. De Houthis in Jemen viseren steeds vaker de trouwe bondgenoot van de VS. Het gaat in de golf dan ook van kwaad naar erger. En dat voelt de hele wereld. De stabiliteit in de regio is sinds de oorlog tegen Iran een verre wensdroom. Ed Sheeran stond alleen op het podium, stelt Isolde van den Einde dan weer vast in het laatste nieuws. Ze schrijft over de controverse rond Macklemore. Die werd geweigerd om nog op te treden in het voorprogramma van Sheeran vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. De hetze rond Ed Sheeran en Macklemore bewijst vooral dat het debat over de vrijheid van meningsuiting voluit woedt in de maatschappij. De vrijheid van spreken, maar ook die van niet spreken, staat onder druk. Het is maandag 21 september en dat waren de krantencommentaren.
7: Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
9: Een heel goedemorgen. Een nieuwe week, een nieuw begin. Blij dat u er bent.

Yo-Yo Ma, Emmanuel Ax en Leonidas Kavakos met een symfonie voor drie. Het slotdeel uit de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven, maar dan bewerkt voor pianotrio door een van de leerlingen van Ludwig van Beethoven, Ferdinand Ries. Die was begin de 20 toen hij deze muziek bewerkte voor pianotrio. En ook dit is kamermuziek van een jongeman, van de 16-jarige Percy Grainger, die toen ver, ver weg van zijn thuisland Australië studeerde aan het Conservatorium van Frankfurt. Dit zijn Theme and Variations.

Het kamerensemble van The Academy of St. Martin in the Fields met Theme and Variations van Percy Grainger. Straks vertel ik u wie onze componist van de week is deze week in Iedereen Klassiek. Maar eerst muziek van Cécile Chaminade, het lento uit haar tweede trio voor viool, cello en piano.

0: Het Neve Trio speelde het lento uit het tweede trio voor viool, cello en piano van Cécile Chaminade.
1: Iedereen klassiek.
0: Een nieuwe week, dat betekent ook een nieuwe componist van de week. En deze week nemen we elke dag muziek voor u mee van de belangrijkste Engelse barokcomponist. Misschien wel de belangrijkste Engelse componist tout court tot de 19e eeuw. Vanaf vandaag tot en met vrijdag laten we u elke voormiddag muziek horen van Henry Purcell. Hij werd geboren in 1659 op een paar honderd meter van Westminster Abbey. En dat is een plek die zijn hele leven lang enorm belangrijk voor hem zou zijn. Als jongen werd Henry lid van het koor van Westminster Abbey. Hij kreeg daar ook zijn muzikale opleiding. En op zijn 20ste werd hij daar heel prestigieus benoemd tot organist. Een post die hij zou blijven houden tot aan zijn dood. Purcell heeft heel wat muziek geschreven die uitgevoerd werd in Westminster Abbey. En zelfs na zijn dood bleef de Abbey belangrijk voor Purcell, want hij werd daar ook begraven, vlakbij het orgel waarop hij altijd had gespeeld. Op zijn grafsteen staat: "Here lies Henry Purcell, Esquire, who left this life and is gone to that blessed place where only his harmony can be exceeded."

Rejoice in the Lord Always van Henry Purcell. Het wordt ook wel eens zijn bell anthem genoemd, omdat doorheen het stuk de begeleidende baspartij op verschillende momenten klinkt als klokkengelui. U hoort de Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. En meer Henry Purcell de komende dagen, want hij is onze componist van de week.

Christophe Coin en Londa Armonica met een concerto voor cello, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Het is vandaag 21 september, Wereld Alzheimerdag. Vandaag leggen mensen een extra knoop in hun sjaal of hun schoenveter als teken van steun om te laten zien dat we mensen met dementie niet vergeten. En organisaties vragen vandaag niet alleen aandacht voor de ziekte van Alzheimer, maar ook voor de vele andere vormen van dementie. Want er zijn veel verschillende ziektebeelden, maar wat over de hele lijn terugkomt is hoe belangrijk muziek vaak is voor mensen met dementie. Het is een manier waarop bepaalde herinneringen wat langer blijven vastgehouden blijven of die herinneringen opnieuw naar boven kan brengen. Ik heb in de voorbije jaren heel wat van die mooie, ontroerende verhalen mogen lezen van mensen die dankzij muziek de band met een geliefde weer voelden opflakkeren. Of het pure geluk dat ze bij veel mensen met dementie op het gezicht zien wanneer ze een favoriet lied of favoriet stuk nog eens horen. Of de kracht die mensen met dementie vaak putten uit zo lang mogelijk zelf muziek blijven maken. En een van die composities die in heel veel geheugens gegrift staat, is het Ave Maria van Franz Schubert.

Sopraan Sabine de Vielle en Anaïs Godemare op harp met het Ave Maria van Franz Schubert. En dit is Lijf over Ansnes aan het klavier met de humoreske bagatellen van Karel Nielsen.

0: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Ellen Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
1: VRT Nieuws met Toon Janssens. Een man uit Rongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte toch een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. De helft van de zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot. Maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld 620 euro per maand in

0: Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook gedwongen thuis omdat er te weinig quoten zijn. Dat heeft allemaal grote gevolgen, zegt Joren Sansen van de VUB die mee het onderzoek voerde.
1: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was. Dus die hebben moeten verplaatsen van locatie.
0: Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en hoge kotprijzen. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. Een prijsverhoging of de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Het weer vandaag, zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren dan, ook tot 20 graden morgen. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.
3: Goedemorgen. Het is vandaag niet alleen Wereld Alzheimerdag, maar ook World Gratitude Day of de Werelddag voor Dankbaarheid. Een dag om stil te staan bij alle goede en mooie dingen in uw leven, groot of klein. En wat mij betreft mag muziek bovenaan de lijst.

Steven Haff aan de piano met een nocturne van Ignacy Jan Paderewski. En mocht u daarvan al een beetje in hogere sferen zijn gekomen, dan doet deze muziek er misschien nog een schepje bovenop. Muziek van de Noor Ola Jailo, The Ground, Pleni Sunt Celi.

The Ground, Pleni Sunceli van Ola Jailo, met Ola Jailo zelf aan de piano en de Phoenix Chorale en het Harrington String Quartet onder leiding van Charles Bruffy. Straks gaan we weer quizzen. Hou de VRT Max app al klaar. Straks mag u mij een berichtje sturen met het juiste antwoord op de vraag van vandaag. Maar eerst Sergei Rachmaninov.

0: Live over Antunes en het Oslo Philharmonic Orchestra onder leiding van Paavo Berglund met het openingsdeel uit het derde pianoconcerto van Sergei Rachmaninov.
1: Iedereen klassiek.
0: We gaan weer quizzen. U krijgt dadelijk een muzikale vraag van een van onze VRT-collega's. En mocht u het juiste antwoord weten, dan mag u het mij sturen via Clara op VRT Max.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van de Veire. Als u 's morgens vroeg naar Radio 2 luistert, dan heeft u me ongetwijfeld al gehoord.
3: Goedemorgen, morgen.
4: Peter van de Veire.
3: Radio 2.
2: Clara en Radio 2. Een wereld van verschil, zou je denken. Maar dat is niet helemaal zo. Akkoord, wij draaien geen Beethoven. En Clara speelt geen Pommelien Thijs. Maar sommige popzangers spelen wel Leentje Buur bij de klassieke muziek. Sting bijvoorbeeld. In 1985 scoorde hij een enorme hit met dit nummer, Russians.

Maar weet u ook waar hij die melodie jatte? Was dat uit de romance van Sergei Prokofjev? Of was dat uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky?

0: Was het nu een romance van Sergei Prokofjev of Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky? Welke Russische muziek inspireerde Sting voor zijn hit Russians? Heel wat mensen dachten aan Prokofjev, hier en daar iemand die voor Stravinsky koos. Maar één antwoord kan het juiste zijn.
1: Sting pikte de melodie uit de romance van Sergei Prokofjev. Dat is toch een beetje raar voor iemand die ook bij de police is.
0: Ja, de romance uit de Luitenant Kijé-suite van Sergei Prokofjev, om precies te zijn. Het is muziek die begon als filmmuziek. Prokofjev schreef het bij de verfilming van een novelle over een officier die eigenlijk niet echt bestaat. Hij heeft zijn ontstaan te danken aan een schrijffout van een militaire schrijver, maar toch worden hem allerlei bijzondere avonturen toegeschreven. Begon dus als filmmuziek en voor de concertzaal heeft Sergei Prokofjev uit die filmmuziek dan een suite in 5 delen samengesteld. De romance inspireerde Sting dus voor zijn hit Russians. En dit is een ander deel uit die suite, de Trojka.

Eerst hoorde u het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado met de Troika uit de Luitenant Quijé-suite van Sergei Prokofiev. En daarna het Ensemble Exploration onder leiding van Roel Dieltiens met het scherzo uit het octet van Felix Mendelssohn. Dat was een nieuw genre toen Mendelssohn deze muziek schreef. Eerder waren er al wel componisten geweest die zogenaamde dubbelkwartetten schreven. Maar daarin hadden de twee kwartetten echt elk een aparte stem. Maar hier bij Mendelssohn vormen de acht muzikanten één geheel. Mendelssohn zei er zelf over dat de muzikanten het moesten beschouwen als een symfonie voor acht instrumenten. En Camille Thomas die laat haar cello zingen in een aria van Camille Saint-Saëns, Mon cœur s'ouvre à ta voix.

0: Camille Thomas en het Orchestre National de Lille onder leiding van Alexandre Bloch met een bewerking van die prachtige verleidingsaria uit Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Mijn hart opent zich voor je stem, zoals de bloemen zich openen voor de kussen van het ochtendgloren. Dalila verleidt Samson, maar er schuilt natuurlijk heel wat drama en misleiding en verraad onder. In die Vledermaus van Johann Strauss daarentegen gebruikt Adèle haar charmes ook wel om te misleiden, maar het is allemaal veel luchtiger en onschuldiger. Het enige wat zij gedaan heeft is in een jurk van haar bazin naar een bal trekken. En als ze daar ontmaskerd wordt, lacht ze de beschuldiging letterlijk en figuurlijk weg.
1: Marquis, ein Mann

Mein Herr Marquis, de lacharia van Adele uit Die Fledermaus van Johann Strauss. U hoort de sopraan Olga Peretiatko met het Münchener Rundfunkorkester onder leiding van Miguel Gomez Martinez. En dit zijn Rosanne Philippens en Julien Quentin met een prelude en allegro van Fritz Kreisler.

11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een docent van twee Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan twee kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de twee scholen definitief verlaten. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd. Die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering van boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. De Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben. Dat zegt Forbidden Stories, een collectief van tientallen journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 5

0: 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun thuisland gestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gedeporteerd, de anderen zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer zonnig vandaag, met af en toe wat wolken, ook temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren, ook dan tot 20 graden. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek.

Europa Galante onder leiding van Fabio Biondi met een allegro uit een sinfonia van Giovanni Battista Sammartini. Een heel goedemorgen, ik ben nog bij u tot de middag.

Philippe Jaroussky en het koor van de Zwitserse radio en televisie. En Ibarokisti onder leiding van Diego Fasolis met Che puro ciel uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Wat een pure hemel, wat een heldere zon. Dat zouden we even goed kunnen zeggen wanneer we nu even naar buiten kijken, want wat een heerlijk weer is het vandaag. Dit is muziek van Luigi Boccherini, komt uit zijn vierde gitaarquintet.

Als je de castagnette in die fandango hoort, dan zou je nooit vermoeden dat Luigi Boccherini eigenlijk een Italiaan was. Het slotdeel uit het vierde gitaarquintet van Luigi Boccherini met José Miguel Moreno en La Real Camara. Een tijdje geleden hebben Carlos Sio en ik een filmpje gemaakt voor de social media van Clara, waarin we voorwerpen moesten herkennen die klassieke muziek gebruiken. En een van de voorbeelden was een Engelse ijskar. Want daar denken mensen aan pistache, chocolade en discobolletjes wanneer ze Greensleeves horen.

Het Ophüls Chamber Orchestra met de fantasie op Green Sleeves van Ray Vaughan Williams. En als u houdt van dat soort oude Engelse liederen, dan is dit misschien ook wel iets voor u. Scarborough Fair, hier in een bewerking voor cello en gitaar.

0: Het Leonor Piano Trio speelde het minuetto uit het tweede piano trio van Édouard Lalot.
1: Iedereen klassiek.
0: Ja, kent u ze nog, de Simpsons? Die gele mannetjes die de hele wereld en vooral ook elkaar terroriseren. Een geweldige animatiereeks over het mooiste gezin van Springfield, Homer en Marge, Bart, Lisa en Baby Maggie. En ook met opvallend veel klassieke muziek op de meest gepaste en ongepaste momenten.
2: Who is playing with the London Symphony Orchestra? Come on people, somebody order the London Symphony Orchestra!
0: Ja, en ik heb nu niet alle afleveringen van The Simpsons gezien. Het zijn er intussen al meer dan 800. Maar ik heb het even opgezocht en dan vind ik afleveringen waarin Rossini passeert, Grieg, Verdi, Tchaikovsky, Beethoven, Wagner en Schubert. Schubert tijdens een schoolfeest waar Lisa in het orkestje mag meespelen terwijl haar pa Homer zich doodergert.
3: Ladies, gentlemen, parents and music lovers. Welcome to the first in a series of Saturday evening concerts.
4: Series, oh.
3: Tonight, Schubert's unfinished symphony.
4: Oh, good, unfinished. This shouldn't take long.
5: Remember, children, stay together.

0: Maar de meest klassieke aflevering is Magical History Tour. Bart Simpson himself vervelt tot de jonge Mozart, terwijl Lisa de rol van Salieri speelt. In dit geval is Salieri dan een jaloerse zus. Bart gedraagt zich als een rockster in Mozart-outfit natuurlijk, met een witte pruik, een kanten kraag en uiteraard ook kniekousen. En dan klinkt hij zo.
1: Sonata A, K331, third movement.
2: I can't hear you.
1: Sonata A, K331, third movement.
0: En terwijl Bart Simpson de Turkse mars speelt, vallen de vrouwen flauw. Zit hij met zijn achterste op de piano en eet hij zijn instrument bijna op. Er staan fragmentjes online, zeker de moeite om eens op te zoeken.

Allerturka uit de 11e klaviersonate van Mozart. Niet met Bart Simpson, wel met Andreas Steyer. En mocht u trouwens klassieke muziek tegenkomen op onverwachte of bijzondere plaatsen of momenten, laat het ons dan zeker weten via Clara op VRT Max. Want klassieke muziek is er voor iedereen en op hoe meer plaatsen, hoe beter.

Jeu d'enfant van Georges Bizet. Hij schreef ze eerst voor piano, maar later maakte hij ook een orkestversie van enkele fragmenten eruit. U hoorde Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Music Matters komt eraan. Dit is nog muziek van Joseph Souk uit zijn Serenade voor Strijkers. Heel mooie dag nog.

0: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijs van diesel stijgt naar een recordhoogte en de Chinese president maakt zich klaar voor zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 3 cent, dat laat de overheidsdienst Economie weten. Diesel bereikt dan de drempel van 2,5 euro. Nina Verhagen, het is voor het eerst dat dat gebeurt.
1: Ja, dat is een absoluut record en dat kan veel sectoren pijn doen. Vanaf morgen kost een tankbeurt van 50 liter dus maximaal 125 euro. Nu, op de maximumprijs, zoals de overheid die berekent, zit altijd vertraging. Dus dit heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week, zoals de aanvraag op raffinaderijen voor diesel, vooral in Rusland, maar ook in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de partijen in deze conflicten gesprekken aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen, al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
0: Oké, dankjewel Nina. En de koepelorganisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs naar een recordhoogte stijgt. Met die regeling kunnen transporteurs een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is noodzakelijk voor de transportsector, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
2: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. We hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: In Brussel zitten de topministers van de federale regering op dit moment bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw overleed in 2018 na een val van de trap. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat zij hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt woordvoerder van de rechtbank Peter Kattoor.
3: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak

0: bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
1: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken, maar is verontwaardigd over het gevoerde onderzoek.
2: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
1: Op het Assize-proces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Chiron uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Philip Heijmans, de aanklager vraagt dus niet de maximumstraf, niet levenslang.
3: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. Enerzijds is Jairons vader wel blijven volharden in de foute keuze. Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft ook een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest. Dat zijn verzachtende omstandigheden. En daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de 4 huisgenoten van de vader die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster wel de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed lag. Die 4 huisgenoten vragen zelf de opschorting of een voorwaardelijke of werkstraf. Het is nu wachten hoe lang het Assisehof daarover zal beraadslagen.
1: Bedankt, Philip. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden melding gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij gaat daarmee in op een uitnodiging van de Amerikaanse president Trump. Die bracht in mei een bezoek aan China. Veerle de Vos, waarom is dit bezoek zo belangrijk?
4: Wel, de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd heel stroef. Er zijn de Amerikaanse invoertarieven op Chinese producten en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen naar de VS, om er maar enkele te noemen. In mei is daarover een soort staakt-het-vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. Nu, de kans dat China en de VS besluiten om die race te vertragen is klein. Maar mogelijk wordt er wel een soort meldingsmechanisme gecreëerd dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke incidenten met AI.
1: Dankjewel, Veerle. Het weer vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt, tot 21 graden dan. En woensdag en donderdag ook wolken en opklaringen. De prijs van diesel zat vooraan in dit nieuws. Die stijgt naar een recordhoogte. Vanaf morgen betaal je maximaal 2,5 euro aan de pomp. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
6: Goedemiddag. Bij Hollywood denk je meteen aan veel toeters en bellen, maar het Hollywood Songboek dat wij er gaan bijhalen heeft een erg duistere kant. En waarom dat is, dat vraag ik aan theatermaker en zangeres Helene Bracke. Maar eerst eens luisteren naar de nieuwe single van Eve van Akker.

Hotta Chocolata in de versie van Eve van Akker. Een knipoog naar Ella Fitzgerald, die deze song populair maakte en die ook dit jaar 30 jaar overleden is. En meteen ook een voorproefje van The Ella Project, het hommagealbum dat er in oktober aankomt. En dit is de tweede single eruit. Maar misschien hebt u na al die Hotta Chocolata zin in iets anders dan zoet. Dan zit u goed bij Jacob Bro. Want de Deense gitarist maakt muziek waarin u niet per se elke noot hoeft te volgen. U mag er ook gewoon bij gaan zitten. Op zijn jongste album omringt hij zich met 7 fantastische muzikanten. En samen laten ze de muziek alle kanten uitwaaien. Dus leun gerust even achterover met Jacob Bro.

Jacob Broom met muziek waarin elke noot alle tijd krijgt om te landen. En dat gevoel nemen we mee naar één piano en naar Parijs. Want die stad heeft voor de jonge pianist Sejun Kim een bijzondere betekenis. Het was de eerste Europese stad waar hij optrad. De plek waar mijn leven veranderde, vertelt hij zelf. Dus geen wonder dat hij zijn debuutalbum aan Parijs opdraagt. Hij brengt er twee componisten samen. Chopin, die al lang deel uitmaakt van zijn muzikale leven, en ook Fauré, op wie hij onlangs pas verliefd werd.

Een nieuwe ster, Sejun Kim en een eerste album, Chopin en Fauré. En een wals waarbij je misschien wat rustiger gaat ademen, bewust of onbewust. We doen het de hele dag door, gelukkig maar, zonder bij na te denken. Maar voor een muzikant is adem veel meer dan lucht, want het kan een klank dragen, het kan een klank kleuren, laten trillen of zelfs laten zuchten. En nu zaterdag in het Concertgebouw Brugge wordt precies daar naar geluisterd, naar de adem in de muziek tijdens een deep listening night. Adem maar eens rustig in en luister naar wat muziek met die lucht doet.

Joep Beving aan de piano met een stuk bewerkt door Suzanne Ciani. Zij was een van de meest iconische bespelers van de Buchla synthesizer in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw. Buchla naar Don Buchla, de ontwerper. En het was enorm gevoelig bij het aanraken, dat instrument. Eigenlijk een instrument zonder toetsen. Clara, blijf verwonderd. Dadelijk hebben we het over Hans Eisler en zijn Hollywood Songboek met prachtige liederen die Matthias Goerne dit weekend zingt in Gent. Maar als we dan toch in Hollywood zijn, kunnen we er net zo goed een echte ster bij halen. Sir Anthony Hopkins, acteur uiteraard, maar ook componist. Dus even de filmcamera uit en de muziek aan.

0: Ja, hij is tegenwoordig ook componist, Sir Anthony Hopkins. Uit zijn eerste album Life is a Dream was dit nummer. En van Hollywood gaan we naar Hollywood, maar dan wel een compleet ander Hollywood. Want toen Hans Eisler er in de jaren 40 belandde van vorige eeuw, was dat niet voor de glitter of de filmstudio's. Hij leefde er in ballingschap en begon er liederen te schrijven. Een soort muzikaal dagboek dat later het Hollywood Songbook zou worden. Goedemiddag, Helene Brakke.
1: Goedemiddag, Cara.
0: Daarvoor ben je vandaag bij ons. Je hebt een tijdje geleden met die liederen geleefd, zal ik maar zeggen. Want je hebt er vorig jaar een productie rondgemaakt samen met de IOA en de opera in Gent. Wat trok jou zo aan in die liederen van Hans Eisler?
1: Wel, om eerlijk te zijn, Cara, de titel.
0: Aha,
1: ik dacht echt
0: dat
1: van,
0: begrijp ik, ja.
1: Amai, Hans Eisler heeft nu echt zo'n Amerikaanse periode gekend, net zoals Kurt Weill. Hè? Heeft hij zo nu liederen geschreven in de stijl van Broadway. Maar niets was minder waar natuurlijk. Ik ben dan beginnen luisteren naar die liederen en dat zijn echt miniatuurwerkjes. Dat zijn hele intense liederen. Zoals je al zei, eigenlijk dagboekfragmenten bijna van Eisler zelf. Ik vind de titel heel sarcastisch. Hij zat daar niet ver van Hollywood eigenlijk. Hij zat aan de kust. En hij geeft ook heel veel kritiek op een manier. Ondergrondse kritiek op die glitter en glamour. Omdat hij daar natuurlijk ook zit. Terwijl dat hij zijn Duitsland, die hem zo geliefd is. Maar tegelijkertijd zijn Duitsland dat hij ook op dat moment niet geliefd is. Zit hij daar in ballingschap natuurlijk. Met al die gevoelens te componeren.
0: Ja, er is er zo eentje dat gaat over de radio.
1: Ja, inderdaad. Een kleine radioapparaat. Ook dat is een heel kort liedje eigenlijk, maar vol hoop. Over de radio eigenlijk. Van kom, vertel mij over wat dat er gaande is.
0: Ja, dus dat is het spijtige Hollywood dat we eigenlijk aantreffen dan bij Hans Eisler. Ja. Het is geen klassieke liedcyclus met één verhaal of een vaste volgorde. Wat voor een verzameling is het dan wel?
1: Ja, dat maakt het ook net zo boeiend. Hè. Het is zoveel. Het is geen liedcyclus. Het is een verzameling eigenlijk van liederen van toen dat hij daar zat. Naar eigen verluid heeft hij daar elke dag gecomponeerd, zei hij. Sommige teksten van die liederen heeft hij zelf geschreven. Andere teksten zijn van zijn vriend Bertolt Brecht. De meeste teksten trouwens zijn van Bertolt Brecht. Andere liederen zijn van grote Duitse romantische dichters zoals Goethe. Daar zit er ook zelfs een gedicht van in. Maar ook andere Europese schrijvers, Franse dichters. Vaak wel Engels vertaald, geloof ik, als ik me niet vergis. Dus dan maakt het ook wel boeiend dat het eigenlijk een soort van Europese cultuur ook is dat hij daar weergeeft met al zijn gevoelens dat hij daar beleeft in ballingschap.
0: Ja, en bijna 85 jaar later worden ze nog altijd gezongen. Ja. Matthias Keurne brengt ze dit weekend. Mm-hmm. Hij gaat een selectie uit die bundel brengen tijdens Gent Festival. Wat moet een zanger met die liederen doen om ze vandaag te laten spreken, volgens jou?
1: Ja, wat moet een zanger doen? Dat vind ik altijd zo. Van mij moet een zanger vooral genieten van het zingen.
0: Hoe maak je ze relevant?
1: Ja, ik denk net omdat die liederen zo intens zijn. Het gaat echt over eenzaamheid soms, over ontreddering. Ik denk dat je ze vooral niet groter moet maken dan ze zijn. Dus het is niet dat je daar een aria moet zingen of zo, maar ik denk gewoon als je dat intens voelt, dat je goed zit. Het zijn geen eenvoudige liederen, net omdat ze heel fragiel zijn. Hans Eisler is ook niet vies van atonaliteit, dus dat maakt het ook niet simpeler. Maar ik denk als je een goede stembeheersing hebt, waar dan Matthias geen problemen mee heeft, en je brengt het heel, je voelt het echt en oprecht, dan zit je juist.
0: Oké, we gaan eens naar enkele liederen luisteren met bariton Matthias Keurne, die dus zaterdag een selectie zal brengen tijdens Gent Festival. Helene Brakke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: An einem frühen Morgen, lange vor Morgengrauen, wurde ich geweckt durch ein Pfeifen und ging zum Fenster. Auf meinem Kirschbaum.

En daar heb je het liedje over de radio, blij om ze nog eens te horen. Die paar liederen van Hans Eisler uit zijn Hollywood Songboek met Matthias Görne. Hij nam deze muziek eind jaren 90 op van vorige eeuw en liet ze daarna meer dan 20 jaar met rust. Tot nu, want zaterdag zingt hij ze opnieuw in Gent naast Schubert zijn Winterreise. En normaal is dit een heel intieme dialoog tussen zanger en pianist, zoals die liederen van daarnet. Maar in Gent staat er met Camerata RCO een heel kamerensemble rond hem. En waarom hij ervoor kiest om ze met orkest te brengen, dat vragen we straks gewoon aan Matthias Görne zelf, want we krijgen deze wereldster aan de lijn. Maar eerst even de benen losgooien.

Ja, soms zit de magie niet in meer spelen, maar in beter naar elkaar luisteren. En dat kunnen deze vier als geen ander. Balaké, Sissoko, Vincent Segal, Vincent Perani en Émile Parisien. Twee duo's worden één kwartet. Zo ergens tussen jazz, kamermuziek en traditie begeven ze zich. En dit komt uit hun album Les Égarés. En ook na het nieuws valt er iets moois te horen en ook te winnen. Want bent u fan van bariton Matthias Goerne? Kijk dan alvast in uw agenda, want straks deel ik vrijkaarten uit om hem zaterdag 26 september live te horen in de Bijloken in Gent. Dus blijf rustig bij ons.

0: Nieuws met Gert van Boksel. De prijs van diesel bereikt een recordhoogte. De openbare aanklager in Antwerpen vraagt niet de maximumstraf voor de vader van de 14-jarige Jairon. En de Chinese president gaat deze week op staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Diesel wordt morgen nog wat duurder en kost dan maximaal 2,5 euro per liter. En dat, Nina Verhagen, is de allereerste keer.
1: Ja, dat is een recordprijs die veel sectoren pijn kan doen. Een tankbeurt van 50 liter kost morgen dus maximaal 125 euro. Ik zeg maximaal, want pomphouders kunnen daaronder blijven. Nu, die maximumprijs die de overheid elke dag bekend maakt, daarop zit altijd een paar dagen vertraging. Dus deze hoge prijs heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week, zoals de aanvallen op raffinaderijen voor diesel in Rusland en in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de strijdende partijen gesprekken zullen aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen. Al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
0: Inderdaad, dankjewel Nina. En die hoge dieselprijs speelt onder meer de transportbedrijven parten. Zij kunnen wel een deel van de accijnzen op diesel terugkrijgen van de overheid, de zogenoemde professionele diesel. En VBTRA, de koepel van transportbedrijven, wil dat die regeling zeker behouden blijft, zegt Isabel de Maagd.
2: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: Een man uit Gent die beschuldigd werd van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is vandaag vrijgesproken. Zijn vrouw viel in 2018 van de trap en overleed. Het parket startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw eerder al mishandeld had en besloot hem ook voor de rechter te brengen. Net als zijn moeder, omdat die hulp zou hebben geweigerd aan de vrouw. Maar de rechtbank spreekt beide vrij, zegt woordvoerder Peter Katoor.
3: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
0: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken. Ze is wel verontwaardigd over het onderzoek.
4: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
0: Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Die is vrijdag schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en overleed. Philip Heijmans in

0: Antwerpen, de aanklager vraagt dus niet levenslang, wat de maximumstraf zou zijn.
1: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. De vader van Jairon heeft bijvoorbeeld een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest, heeft ook geen geweld gebruikt. Hij had geen criminele bedoelingen. Het is niet dat hij zijn zoon dood wilde. Maar anderzijds heeft hij wel zijn ouderlijke verantwoordelijkheid naast zich neergelegd. Elke ouder zou een dokter bellen als zijn kind zo ziek is. Maar hij is blijven volharden in zijn foute keuze en heeft die overtuiging ook opgedrongen aan zijn huisgenoten. En daarom vraagt ze geen levenslang, wel 20 jaar. Hij zelf vraagt om hem tot 5 jaar te veroordelen. Voor de huisgenoten van de vader vraagt de aanklaagster 3 jaar. Zij hebben Jairon aan zijn lot overgelaten. En vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed is blijven liggen. De 4 huisgenoten zelf vragen om hen niet naar de gevangenis te sturen. De rechters en de jury zijn 1 uur of 2 geleden aan hun beraadslaging begonnen. Het is afwachten hoe lang het nog zal duren.
0: Dankjewel, Philippe. Docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studenten hadden mogelijk seksueel geweld gemeld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi is uitgenodigd door de Amerikaanse president Trump, die in mei op bezoek was in China. En Veerle de Vos, het wordt een belangrijke ontmoeting.
2: Jawel, want de handelsrelatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd erg stroef. Je hebt de torenhoge Amerikaanse invoertarieven en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen, om maar enkele knelpunten te noemen. In mei hebben ze daarover een soort staakt het vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een soort nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. En de kans dat de VS en China besluiten om die race te vertragen is klein, maar er zijn wel plannen voor een soort meldingsmechanisme dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke AI-incidenten.
0: Dankjewel, Veerle. De Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben, dat zegt een collectief van tientallen journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun eigen land teruggestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gevoerd, de anderen zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Woensdag overal zonnige periodes na het ochtendgrijs. De prijs van diesel, dat zat vooraan in het nieuws, die stijgt morgen naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
4: Goedemiddag en we vliegen er meteen in.

Nui, Koreaans voor zus, een mooie titel voor een album waarop het Esmee-kwartet de muziek van broer en zus Mendelssohn naast elkaar legt. Of wat klanken soms vertellen wat woorden niet kunnen. En dat laatste geldt zeker ook voor onze gast van vandaag, bariton Matthias Keurne. Hij zingt het met woorden, maar de echte betekenis ligt vaak nog een laagje dieper. En precies daar wordt het interessant. Daar wordt lied zingen, daar wordt lied een kunst. En wie anders dan Matthias Keurne kan het weten. Nu zaterdag staat hij in de bijloken met liederen van Schubert en Eisler. U kan erbij zijn, want ik heb vrijkaarten. Ik geef ze straks weg. Maar eerst die stem.

0: Matthias Goerne hier met zo'n bewerking van een lied van Schubert samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En nu zaterdag staat hij in de Bijloken met Camerata RCO en met liederen van Schubert en Eisler. Ja, oneindig wil Goerne niet blijven doorgaan. Het moet goed blijven voelen, vertelde hij. En de dag dat dat niet meer zo is, zal hij bepaalde dingen laten vallen of misschien gewoon stoppen. Maar zover zijn we nog niet. En als er iemand is die weet hoe je Schubert zijn Winterreise tot leven brengt, dan is het Matthias Goerne wel. Dus ga dat vooral zelf horen en zien. Wij sturen u er heel graag naartoe. Nu zaterdag 26 september om 8 uur. In de Bijloken. Dus als u beschikbaar bent en zin hebt, stuur dan lied via de reageerknop op het Clara-kanaal van de VRT Max-app en misschien zijn die tickets dan wel voor u. En grijpt u ernaast, dan is dat totaal geen probleem. Dan bent u welkom bij ons, want wij gaan dat concert gewoon diezelfde avond live uitzenden. Zo krijgt iedereen die wil een beetje Goerne.
1: Clara. Blijf verwonderd.

Ensemble Soledad met een bewerking van een suite van Alberto Iglesias. Wat maakt een muzikant echt invloedrijk? Misschien wel dat zijn muziek, lang nadat hij er zelf niet meer is, andere muzikanten blijft uitdagen. Zo gaat het vandaag met John Coltrane, want hij zou dit jaar 100 zijn geworden. En in Brussel wordt dat gevierd deze week. Dus dat is een zeer mooie gelegenheid om terug te kijken, maar vooral ook om te horen wat zijn muziek vandaag nog teweeg brengt. Saxofonist James Brandon Lewis bijvoorbeeld. Hij wordt omschreven als a keeper of the legacy of John Coltrane. En dat betekent niet dat hij Coltrane kopieert. Lewis heeft absoluut zijn eigen stem. Luister maar.

James Brandon Lewis op sax, een van die muzikanten die de geest van John Coltrane vandaag levend houdt. En die Coltrane krijgt voor zijn 100ste verjaardag overmorgen in Brussel een bijzonder eerbetoon met Coltrane 100 in de Ancienne Belgique. Clara is erbij, Lies Steppe volgt het concert voor u. Wij zenden het live uit, dus u hoeft geen noot te missen, nu woensdag 23 september. En van de enige jarige grootheid naar de andere, want ook Leonard Cohen is jarig en wel vandaag. En ook voor hem ligt hier een muzikaal eerbetoon klaar.

Het mooie Halleluja van Leonard Cohen op zijn geboortedag in een bewerking voor cello en strijktrio met Sekou Kanemeisen. Vanaf volgende week staat dirigent Mark Albrecht aan het roer van Antwerp Symphony Orchestra. Wij gaan dan zeker met Albrecht praten over zijn dromen en plannen met het orkest. Maar Mark heeft het nu al over zijn carrière dadelijk in Maestro. Ik wens u een prettige dag samen. Heel fijn dat u bij ons bent. Heeft het nu al over zijn carrière dadelijk in Maestro. Ik wens u een prettige dag samen. Heel fijn dat u bij ons bent.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten met uitzondering van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden aangegeven dat ze niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Daarop is een onderzoek gevolgd naar haar functioneren. Verkeijn is ook niet langer de eerste schepen en ze moet een cursus leiding geven volgen. De top van de federale regering heeft vanmorgen bijeengezeten over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Maar de nota die premier De Wever heeft bezorgd aan zijn coalitiepartners gaat over meer dan 10 miljard. Dat heeft Bart Verhulst vernomen in de Wetstraat.
1: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen en eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
0: De komende dagen gaat de discussie over de begroting voort in werkgroepen. Donderdag komt het kernkabinet weer samen. Over 3 weken zou er een akkoord moeten zijn, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de 5 veroordeelden krijgen. Voor de vader, die schuldig bevonden is aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar. Zijn advocaten vinden dat te veel. Zij pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
2: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Hè, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
0: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof beraadt zich dus nu over de straffen. 3 grote mediabedrijven in de VS dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering, omdat ze geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media geweerd zullen worden. Volgens de 3 bedrijven vormt dit een aantasting van de persvrijheid in de VS, die gewaarborgd wordt door de grondwet. En in Ethiopië in Oost-Afrika dreigt een nieuwe burgeroorlog. De belangrijkste gewapende groepen uit verschillende regio's in Ethiopië hebben een alliantie gevormd om de regering omver te werpen. Ethiopië heeft al tientallen jaren van bloedige burgeroorlogen gekend. Tussen 2020 en 2022 vielen meer dan 500.000 doden. Ethiopië is een van de grootste landen in Afrika met 130 miljoen inwoners. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré.

0: Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhad Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
1: Een heel fijne maandag en bedankt om de namiddag met Clara en Maestro te beginnen. Ik ergerde me al jaren groen en geel aan al die dirigenten die met partituren in de weer waren die vol stonden met fouten, maar ook muzici die er geen weet van hadden hoe ze bijvoorbeeld de symfonieën van Haydn, Mozart en Beethoven op een stilistisch verantwoorde, correcte manier moesten aanpakken. Het zijn woorden van Frans Brugge, de blokfluitist die later dirigent werd en zijn eigen orkest stichtte, het orkest van de 18e eeuw. Ik heb het altijd gezegd, vertelde Frans Brugge, het eigen ego, de zelfoverschatting, die legt een schaduw over de muziek. Brugge overleed in 2014, maar zijn geest leeft verder in de muziek. Felix Mendelssohn, Meeresstille und glückliche Fahrt.

Een ouverture van Felix Mendelssohn, Meeresstille und glückliche Fahrt, hier gespeeld door het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Brugge. Het wordt weer een fijne muzikale week in Maestro, geloof me vrij. Pianiste Marta Argerich is deze zomer 85 jaar geworden, jawel. En ze speelt opnieuw samen met vrienden en collega's op Rendezvous volume 4. Dat is een verzameling concerten live opgenomen in Hamburg. Straks Argerich en haar collega's in een pianoquintet van Robert Schumann. De organiste van de eeuw, zo wordt de Franse organiste Marie-Claire Alain weer eens genoemd, zou afgelopen zomer 100 jaar geworden zijn. En Erato pakt nu uit met een indrukwekkende verzameling opnames van Marie-Claire Alain. Vandaag horen we haar in muziek van Bach. Ja, hoe kan het ook anders? Bach, ze heeft de volledige Bachwerken 3 keer opgenomen. Marie-Claire Alain. We gaan ook naar de Royal Albert Hall in Londen voor enkele mooie promsconcerten. Zo meteen eigenlijk al. Want een groot Amerikaans orkest kwam nog eens naar Europa. Los Angeles Philharmonic. En ze brachten hun afscheidnemende chef-dirigent mee, Gustavo Dudamel. De muziek is van Beethoven, zijn 6e, de pastorale symfonie, over een minuut of 3. Volgende week viert Antwerp Symphony Orchestra dan weer het aantreden van een nieuwe chef-dirigent, Mark Albrecht.

Tenor Burkhard Fritz zong Von der Jugend uit Das Lied von der Erde van Gustav Mahler met onze dirigent van de week, Mark Albrecht, en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Mark Albrecht hier duidelijk naar uitkijkt om te komen werken bij Antwerp Symphony Orchestra. Ze hebben al samengewerkt en hem viel meteen de rijke en de gevarieerde klank van het orkest op. En op 1 en 2 oktober komt Albrecht door de grote poort binnen, want dan dirigeert hij in Antwerpen en Brussel dat Antwerp Symphony Orchestra in fantastische muziek. De derde symfonie van Gustav Mahler. Hij is onze dirigent van de week, dus zal hem deze week vaker horen. En het concert op vrijdag 2 oktober met die derde van Mahler vanuit de Elisabethzaal in Antwerpen kan u live meemaken hier op Clara, als u er ginder niet bij kan zijn. En nu naar de Royal Albert Hall in Londen voor Ludwig van Beethoven. In de natuur en de natuur. De natuur die slaat en zalft met idyllische landschappen, maar ook met luidruchtige onweders. De pastorale symfonie van Beethoven. Het is een lange ode aan wat ons mensen gegeven is en wat we moeten bewaren. Dat is onze verantwoordelijkheid, de natuur. Los Angeles Philharmonic en dirigent Gustavo Dudamel in een heel mooie uitvoering van die pastorale symfonie van Beethoven.

Ja, een maand geleden in de Royal Albert Hall in Londen een bijzonder mooie uitvoering van de pastorale, de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven met Los Angeles Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel. Laat ons gerust weten wat u ervan vond via VRT Max of een mail kan natuurlijk ook maestro@clara.be. Die zesde van Beethoven componeerde hij een beetje gelijktijdig met die vijfde en ja, waren twee symfonieën die toch wel behoorlijk contrastrijk waren. Die vijfde, die wat donkere, wat agressiever zou je kunnen zeggen. En dan die wat zachtere, maar ook heel gedreven zesde symfonie, die pastorale. Hij had wel

0: voorbeelden. Er hadden al componisten voor hem iets gedaan met de natuur in de vorm van een symfonie. Je had bijvoorbeeld Le Portrait Musical de la Nature. Dat was een symfonie in 5 delen van de man die toen muziekdirecteur was aan het Hof van Stuttgart, Justin Heinrich Knecht. Maar Beethoven zei van, wat ik wil doen is niet zozeer natuur beschrijven, al komt het hier en daar wel voor, maar eerder de uitdrukking van gevoelens en emoties die wij als mens hebben bij de natuur, bij het wandelen van de natuur, in de natuur, bij het aanschouwen bijvoorbeeld van een onweer waarbij we dubbele gevoelens krijgen. Aan de ene kant gefascineerd en anderzijds toch ook een beetje beangstigend. Al die gevoelens van Beethoven omzetten in muziek. En ik denk dat hij daar, ja, dat is geen nieuws, hè, zeer goed in geslaagd is met die pastoralen. We hoorden die uitvoering met Gustavo Dudamel, die eigenlijk meteen zijn afscheid ook vierde van Los Angeles Philharmonic. Hij was daar 17 jaar philharmonisch de dirigent van het orkest, dus muziekdirecteur, artistiek directeur, 17 jaar, dat is best wel veel. En ze willen hem daar nog wat houden, niet als muziekdirecteur, maar ze hebben hem gezegd, Gustavo Dudamel, maak een soort festival waarbij je verschillende genres met elkaar confronteert en laat samenwerken. Op de Hollywood Bowl is dat. En dat gaat hij ook doen vanaf volgend seizoen. En hij wordt opgevolgd bij Los Angeles Philharmonic door Daniel Harding. Die begint er volgend seizoen aan. En dan nodigt hij onder andere Lijf Ove Ansnes uit. En gaat hij ook de Jeremiah Symphony van Leonard Bernstein spelen. Beweegt trouwens in het orkestlandschap in de Verenigde Staten nogal veel tegenwoordig. Elim Chan, die we nog kennen van Antwerp Symphony Orchestra, en daar in de tijd met veel tromgeroffel werd binnengehaald, die wordt muziekdirecteur van San Francisco Symphony vanaf volgend seizoen. En Gustavo Dudamel, die weggaat in Los Angeles, die verhuist naar New York, waar hij net begonnen is aan een contract van 5 jaar bij New York Philharmonic. Dus er beweegt behoorlijk wat daar in Amerika. En het moet gezegd zijn, het zijn altijd zeer gegeerde plekken van chef-dirigent aan een Amerikaans orkest, want ze zijn bijzonder goed betaald daar. Morgen zijn we opnieuw op de Proms in Londen en dan luisteren we naar het celloconcerto van William Walton.
1: Maestro, met Mark Janssens.
0: Een heel fijne maandagnamiddag, welkom als u er nu bij komt. We vieren pianiste Marta Argerich, die vieren we eigenlijk altijd, maar ja, deze zomer heeft zij zelf toch wel tot haar eigen verbazing, zei ze, haar 85ste verjaardag gevierd. En ze blijft nog altijd bezig, ook afgelopen weekend heeft ze nog Ravel gespeeld met een orkest. Ze blijft bezig, ze heeft haar eigen festival nog altijd in Hamburg, Rendezvous met Marta Argerich, waar ze vrienden en muzikanten uitnodigt om met haar, of zonder haar ook, te musiceren. En we hebben zo'n concertfragment nu live in Hamburg, waar ze zelf musiceert. Marta Argerich aan de piano. Wie heeft ze uitgenodigd? Violiste Rosanne Philippens. Mischa Majski natuurlijk ook, de cellist, goede vriend van haar. Sascha Majski op viool. En Lida Chen Argerich, een van de dochters van Marta Argerich, op alt viool. En samen spelen ze dit pianoquintet van Robert Schumann.

Het pianoquintet van Robert Schumann live in Hamburg met een ensemble onder leiding van pianiste Marta Argerich. Rosanne Philippus op viool, Sascha Majski op viool ook. Misha Majski, de cellist natuurlijk. En Lida Chen Argerich op altviool. In Hamburg op dat festival dat Marta Argerich daar elk jaar organiseert. Dit was natuurlijk muziek die Robert Schumann componeerde met Clara in zijn achterhoofd. Zij moest aan de piano zitten, want ze was natuurlijk een schitterende pianiste. En in tegenstelling tot zijn vrienden, de vrienden van Schumann, Mendelssohn bijvoorbeeld, Chopin en Brahms, die allemaal heel nauwgezet werkten als ze componeerden, was Schumann eerder iemand die leefde van de creatieve vulkaanuitbarstingen, als ik het zo mag zeggen. Hij wou kamermuziek componeren en hij bestelde alle uitgaven van de kamermuziek, de strijkkwartetten van Haydn, Mozart en Beethoven, begon een eigen strijkkwartetten te componeren. Drie waren er vrij snel af en dan ging hij verder met dit pianoquintet. Straks en morgen meer vrienden van Marta Argerich in concert in Hamburg. Morgen Michael Barenboim met Irena Bashkirova in muziek van Franz Schubert. En Misha Majski keert ook morgen nog eens terug samen met zijn dochter Lili in muziek van Clara Schumann, die Misha Majski zelf zou bewerken. Maestro.

Johann Sebastian Bach, mein Freund ist mein, uit de kantate Wachutauf, roept ons die stimmen hier met Alexandra Lewandowska, de sopraan, en Stephen McLeod met zijn ensemble Die Angeli Geneve. Bach ook bij organiste Marie-Claire Alain, die deze zomer 100 jaar zou geworden zijn. En die opgroeide Marie-Claire Alain in een muzikaal gezin, waar een piano stond, een harmonium, en haar vader die een soort salonorgel zelf had geknutseld. Ze kreeg les van haar zus, die jammer genoeg te jong stierf. Haar broer ook, die zelf zou sterven in 1950 tijdens een gevecht in Saumur. Maar het was vooral haar vader die haar toch inspireerde, want die was geprikkeld door dat instrument, het orgel. Ja, en hij gaf dat heel duidelijk door aan zijn dochter Marie-Claire Alain. Zij speelt hier muziek van Bach, Alain Gott in der Höhe, sei er.

Marie-Claire Alain op het orgel van de Martinikerk in Groningen met muziek van Johann Sebastian Bach, Alain Gott in der Höhe sei er. 60 jaar carrière heeft ze gehad, Marie-Claire Alain, ongeveer 2500 concerten gespeeld, een van de weinige vrouwen aan het orgel die ook veel opnamen in die tijd. 220 platen met Bach drie keer opgenomen integrale, twee keer de integrale van César Franck. En omdat ze deze zomer 100 zou geworden zijn, is er nu een verzameling van 53 cd's uitgekomen rond Marie-Claire Alain. Met veel muziek van Bach, maar ook Händel bijvoorbeeld. En morgen laten we een orgelconcerto van Händel horen met Marie-Claire Alain. Dit is een concerto van Telemann, de Academie für Alte Musik Berlin.

Een concerto voor drie violen, drie hobo's, strijkers en basso continuo van Telemann met de Academie für Alte Musik Berlin. Het is bijna 4 uur na het nieuws, dan maken we kennis met pianist Martin Garcia Garcia. Dat is een jonge Spanjaard onder de vleugels van Marta Argerich.

0: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Ellen Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
1: Open uw oren, open uw geest. Voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit. Van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen en goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksen. Op het Assize-proces

0: Antwerpen. 23 jaar, dat is dus meer dan wat het parket gevraagd had.
1: Ja, en dat is toch wel opmerkelijk. De aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft dus 23 jaar gegeven. Ze zagen in tegenstelling tot de aanklaagster geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij heeft geen enkel normbesef, zegt het Assisenhof. Hij heeft zijn kinderen geïsoleerd en geïndoctrineerd in zijn geloof. Hij had verschillende keren de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. Hij heeft ook zijn ex-vrouw belet om op een menswaardige manier afscheid te nemen van haar zoon. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen is door de overschrijding van de redelijke termijn. Met andere woorden, omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt, is het geen levenslang geworden. De vader is ook meteen in de boeien geslagen om naar de gevangenis gebracht te worden en dat is op gejuich onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden, de huisgenoten van de vader, krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Zij krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
0: Dankjewel, Filip. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van Zorggroep Heilig Hart.
2: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
0: De startnota van premier De Wever voor de federale begrotingsonderhandelingen is onevenwichtig. Dat zeggen de twee Franstalige partijen in de regering, MR en Les Engagés. De nota van De Wever dient als vertrekpunt voor de onderhandelingen. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op het juiste spoor te krijgen. De premier heeft voor bijna 15 miljard aan voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrijven. En dat zal nodig zijn, zeggen zowel MR als Les Engagés. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Het weer bij ons droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen na nevel of mist, veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
3: Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een fijne maandagnamiddag en misschien stil aan het einde van de werkdag. Dat is een ideaal moment voor een romantische omhelzing. Jonas Kaufmann.

ne croyait pas dans sa candeur naïve, uit de opera Mignon van Ambroise Thomas met Jonas Kaufmann. Ja, het was wel wat, de première en daarna een aantal voorstellingen van Mignon van Ambroise Thomas. De scène vatte vuur, doordat er vuur moest zijn op de scène, maar dat was niet de bedoeling dat heel de zaal zou afbranden en dat gebeurde wel, de Salle Favart. Gelukkig, een aantal jaren later, een zevental jaren later, was er een nieuwe zaal die geopend werd en Ambroise Thomas was daar aanwezig. Het was trouwens de 1000ste keer dat Mignon, die opera van hem, zou uitgevoerd worden. Sinds enkele jaren organiseert pianiste Marta Argerich een festival in Hamburg, nadat ze bij wijze van spreken moest opkrassen in Lugano, waar ze zoveel jaren een eigen festival had gehad, maar op een bepaald moment wilden de sponsors daar niet meer mee. Heeft ze even nagedacht, wat zal ik doen? En ze kreeg een nieuw onderdak in Hamburg, in de Laieshalle. En daar nodigt ze collega's en vrienden uit om te komen musiceren. En een van hen is de 29-jarige Spaanse pianist Martin García García. Hij kiest drie walsen van Chopin.

Hij moet nog 30 jaar worden. Pianist Martin Garcia Garcia, Spaanse pianist die in 2021 de derde prijs won op de internationale Chopin-wedstrijd. Chopin noemt hij mijn vriend. Hij heeft een heel bijzondere connectie met die muziek. En wat hij het meest apprecieert, Martin Garcia Garcia, in de muziek van Chopin, is aan de ene kant dat concept van donkerte, van ernst in al de muziek van Chopin. Maar uiteindelijk triomfeert het licht en de hoop in bijna elk stuk. Ik vind dat fantastisch. Martin Garcia Garcia, ik denk dat we er goed aan doen om zijn naam te onthouden. En dit is nog een lied van Chopin met Elsbieta Schmidka.

De Trieste Rivier, een lied van Chopin, hier gezongen door Elsbieta Schmidtka met Malcolm Martineau aan de piano. Mark Albrecht die mag zich volgende week aan het publiek in Antwerpen en in Brussel presenteren als de nieuwe chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra. Hij was een leerling en hij is een tovenaar, Mark Albrecht. Paul Dukas.

L'apprenti sorcier, de leerling tovenaar van Paul Ducas met het Orchestre Philharmonique de Strasbourg onder leiding van Marc Albrecht, die dus nieuwe chef-dirigent wordt bij Antwerp Symphony Orchestra. Paul Ducas was een geval apart in een periode in de Franse geschiedenis dat in de muziek er eigenlijk twee kampen waren die gelabeld werden als conservatief en progressief. Ducas zat daar een beetje tussen. Hij koos eigenlijk geen kamp. Hij hoefde dat ook niet te doen. En deed dat ook best niet, want hij was niet alleen componist, maar ook muziekcriticus. Hij schreef voor verschillende, wel 5 Franse kranten. En later werd hij in zijn leven ook benoemd als professor compositie aan het Conservatorium van Parijs, waar hij onder andere iemand als Maurice Durufle, maar ook Olivier Messiaen in zijn klas had. Marc Albrecht dus, nieuwe chef in Antwerpen. Hij is lang de baas geweest, muzikaal, dan bij de Nationale Opera in Nederland. In 2016 werd de Nederlandse opera onder zijn leiding Opera Company of the Year bij de Internationale Opera Awards. En hij heeft veel te danken, vertelt hij zelf, aan Claudio Abbado in zijn jonge jaren. Hij was assistent van Abbado en hij was heel nauw betrokken bij de oprichting van het Gustav Mahler Jeugdorkest. En nu wordt hij dus kind aan huis in Antwerpen, Marc Albrecht. Ja, het huwelijk van Peter Tchaikovsky met Antonina, we weten dat dat een ramp was. Tchaikovsky had dat heel snel door en vond troost bij Nadezhda von Meck, bij een dame die hem veel geld toestopte, waardoor hij mogelijkheden had, niet alleen om te componeren, maar ook om te rusten. En Nadezhda von Meck had een huis op het platteland in Brailov en daar kon Tchaikovsky terecht om alles op een rijtje te zetten in zijn leven. Hij vond het een heel fijne plek, een lieu cher, zoals hij zelf zei, en hij heeft dat verwerkt in deze muziek, Souvenir d'un lieu cher. Peter Tchaikovsky met Julia Fischer en Jacob Kreitzberg.

Souvenir d'un lieu cher van Peter Tchaïkovski met Julia Fischer en Jacob Kreinsberg. En Julia Fischer is blij dat ze dit seizoen artist in residence is bij Radio France. En dan kan ze op tournee met het Orchestre National de France naar Duitsland met dirigent Christian Macellaro. Morgen gaan we in Maestro naar de Proms in Londen. Dan gaan we luisteren naar Pini di Roma, de pijnbomen van Rome van Ottorino Respighi, gedirigeerd door John Wilson. Antonin Dvorak, nog een Slavische dans. Dan is het 5 uur en daarna is er Pompidou met Chantal Patin. Ik wens u een mooie avond.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley. Op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het Assise proces over de dood van de 14-jarige Jairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En we gaan live naar de 8e finales van de Red Dragons op het EK volleybal. Het Antwerpse Assise Hof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Vier andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans. De vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Vier andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen.

0: te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
1: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
2: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè.
1: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
0: Ja. Nee. Ik had gevraagd om geen commentaar te geven, alsjeblieft.
1: Ook voor de moeder van Jairon, Danica Moens, is het een opluchting dat haar ex-man nu vastzit.
3: De schrik die erin zat, ja, vanuit ons, zodat wij weten hoe dat hij is. Dus voor ons was het niet uit te houden.
1: De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen van 1 tot 3 jaar.
4: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR-vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de startnota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
5: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibré.
6: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
4: Prévost noemt de nota De Wever dus voorlopig onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van De Wever staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij nog de kans om een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel verworpen dat de directie afgelopen weekend heeft gedaan. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premies als de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom het werk neer 's nachts. En daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de fietser die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in een gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners die in dezelfde ruimte waren bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
7: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
4: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen verricht. Op die manier hier zijn tientallen transnationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Sport op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finale tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
8: Wel, het is 1-1 in de sets. De Belgen begonnen moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En af en toe zag je ook wat miscommunicatie, wat frustraties ook bij de Belgen. Terwijl de Tsjechen meteen heel agressief starten. En bij hen lukte wel alles 25-20 in set 1 voor de Tsjechen. Intussen is de wedstrijd wel veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er in set 2 meer door. Het vertrouwen groeide ook bij de Red Dragons. Ze wonnen net na nog wat aarzelen op het einde de tweede set met 26-24. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de kwartfinales, dan wordt de volgende tegenstander opnieuw Servië of Slovenië. Maar daar zijn we nu nog niet. Nog even afwachten.
4: Inderdaad. Dankjewel, Steffi. En er is opnieuw een Belgische medaille op het WK wielrennen in Montreal. In Canada, Luca Vierstraat heeft brons gewonnen in het tijdrijden bij de

0: belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse laten voorgaan. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Het weer vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. De vier andere veroordeelden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
2: I don't care about the word art because it's been so discredited.
1: Pompidou met Chantal Patin.
3: Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Wat een gedoe zeg in Brussel. Ze zoeken een nieuwe baas bij Canal. Gelukkig zit de baas van Bozar hier bij mij. Dag Christophe Slagmuilder. Ik heb jou uitgenodigd om uiteraard te komen praten over jouw eerste grand invité bij Bozar. En dat is William Kentridge. Kan je even al kort zeggen waarom je hem hebt uitgenodigd? Want het was echt vol bij jullie vorige week.
4: Absoluut. William is per excellentie zo'n multidisciplinaire kunstenaar. Dus naast een grote tentoonstelling zijn er ook veel andere producties bij ons te zien in de komende weken, maanden. Mm-hmm. En dat is inderdaad heel bijzonder om met één kunstenaar door de verschillende ruimte van Bozar zo te kunnen reizen.
3: Ja. Christophe, noblesse oblige, maar wij beginnen vandaag met Vincent van Gogh. Ja. Zou dat oké zijn voor William Kentridge?
4: Ik denk van
3: dat is fijn. Met Renske Cohen ter Vaart. Dag Renske, mag ik Renske zeggen?
5: Zeker, ja.
3: Ja. Renske, je komt van heel ver. Namelijk van het Kruller-Müller Museum. Ik vind dat altijd heel moeilijk om uit te spreken. Doe jij dat ondertussen heel vlot?
5: Ja, inmiddels wel, ja. Ik werk er ook al 8 jaar, dus dat moet dan ook wel.
3: Ja. Ja, maar we hebben jou uitgenodigd omdat daar iets heel uitzonderlijks aan de gang is op dit moment. Want jullie tonen alle Van Goghs uit de collectie. En dat is krankzinnig, want eigenlijk een tiende van alle totale Van Goghs die bekend zijn, die zitten eigenlijk in dat fantastische museum bij jullie.
5: Ja, klopt. Ja, en dat het maakt het eigenlijk nog bijzonderder dat we die collectie al hebben sinds de oprichting van het museum. Omdat onze grondlegster Helene Krulle-Müller van de nu 88 Van Gogh schilderijen er 85 verzameld heeft. Dus dat maakt het verhaal eigenlijk misschien nog wel bijzonderder.
3: Ja, en in de loop van de jaren zijn er nog 3 schilderijen bijgekomen. Dus je zit dan aan 88. Ja, het is lang geleden dat nog eens al die Van Goghs te zien waren, want die reizen natuurlijk ook de hele tijd, neem ik aan.
5: Ja, het museum heeft natuurlijk een aantal kerntaken. Enerzijds ook bijvoorbeeld conservering. Dus er ligt geregeld ook een werk bij onze restauratoren in het atelier. Maar ook een van onze belangrijkste taken is aan collega-instellingen onze collectie uitlenen. Mm. En ik denk niet dat het zal verrassen dat Van Gogh wel onze meest aangevraagde kunstenaar is van alle objecten.
3: En wat krijg je dan terug als je bijvoorbeeld de aardappeleters gaat uitlenen? Die zitten ook bij jullie. Het is fantastisch wat voor... Ja, echt meesterwerken van Van Gogh in de collectie.
5: Ja, ik denk, we hebben wel een flink aantal iconen. En ook een aantal waarvan mensen er geen weet van hebben dat het bij ons te zien is. Inderdaad, waaronder een verregaande studie van de aardappeleters. Het is echt een uitmuntende collectie, kan niet anders zeggen.
3: Uiterlijke korenvelden bijvoorbeeld, Landweg in de Provence bij nacht. Dat soort van zaken.
5: Onze
3: Mona Lisa. Zijn er schilderijen die nooit de deur uitgaan, Renske?
5: Ja, er zijn een aantal werken die toch te fragiel zijn om uit te lenen. Van Gogh werkte in verschillende schildersfasen. Waardoor soms de verfhechting niet al te best is. Ja, en dan is elke als je een werk dan op pad stuurt en alle schokken die het zou kunnen krijgen, ja, die risico's nemen we dan niet. Dus er zijn een paar werken die nooit op reis gaan.
3: Jij kent die collectie natuurlijk door en door. Dat moet een festijn zijn, jouw job om elke dag met Van Gogh bezig te zijn. Maar had je dan ooit al die werken samen op zaal gezien? Ik denk het niet.
5: Nee.
3: Daar lijk jij mij te jong voor.
5: Nee, ja, ik heb ze nooit bij elkaar gezien. Ik ken ze inderdaad door en door. We laten er normaal gesproken zo'n 45 tot 50 zien in onze vaste collectie. Dus dat is natuurlijk ook al een enorme hoeveelheid. Maar ik moet zeggen dat toen vorige week zondagavond het laatste schilderij aan de muur ging, dat het wel echt een emotioneel moment was voor het hele team. Om ze nu voor het eerst dan, voor het gold eigenlijk bijna voor ons allemaal, dat we het voor het eerst zagen.
3: En over welk schilderij ging dat dan?
5: We hebben ze niet in chronologische volgorde opgehangen. Ja, maar toevallig ging het laatste schilderij wat het aan de wand ging, was een van de eerste stillevens die Van Gogh ooit geschilderd heeft. Een Hollands werk uit Den Haag, toen hij nog bij zijn aangetrouwde oom eigenlijk zijn eerste schilderslessen kreeg. En dat werk ging toevallig als laatste aan de wand. Mm-hmm.
3: Ja. Christophe Slagmuldes van Bozar. Ben jij fan van Van Gogh? Ben jij zo iemand die dan heel graag, als je op pad bent in de stad, toch eens gaat kijken van, hangt hier toch nog een Van Gogh?
4: Maar ja, wie durft zeggen dat jij geen fan van Van Gogh is? Ja. Come on, of course. Ja.
3: Ja. Oké. Okay. Gelukkig. Ja. Laten we even kijken naar het ontstaan van die collectie. Hij heeft natuurlijk alles te maken met de vrouw die het heeft verzameld en ook haar naam heeft gegeven aan het museum. Helene Kruller-Müller. Hoe komt het? Het was natuurlijk puissant rijk. Vertel nog even hoe dat komt.
5: Ja, het is ook bijzonder, want het is ook van haar kant van de familie. Want Helene Kruller-Müller trouwde, of in ieder geval Helene Müller van het bedrijf Müller & Co. Trouwde uiteindelijk met Anton Kruller, een Nederlander. Zij verhuisde ook voor hem naar Nederland. En hij werd uiteindelijk heel erg jong directeur van het familiebedrijf van Helene's vader, omdat haar vader kort na het trouwen overleed. Dus puissant rijk. En het interessante is dat ze in eerste instantie helemaal geen interesse had in moderne kunst of überhaupt in kunst. En dat ze pas toen ze 37 jaar was, voor het eerst in aanraking kwam met kunst, doordat ze kunstbeschouwingslessen ging volgen bij uiteindelijk haar kunstadviseur zou worden, Henk Bremmer. En daar voor het eerst.
3: Dat is de fameuze H.P. Bremmer, zo wordt hij altijd in de boekjes.
5: De kunstpaus.
3: De kunstpaus. Ja. Dus zij kreeg lessen. En hoe kwam dan Van Gogh op een pad? Want laten we eerlijk zijn, Van Gogh, hij was toen anderhalf decennium overleden, denk ik.
5: Ja.
3: Hoe zat dat met zijn renommee in Nederland?
5: Nou, hij was vooral onder kunstenaars en kunstcritici al wel een bekende figuur. Het is alleen dat onder het grote publiek was hij zeker nog niet bekend. Maar H.P. Bremmer was van oorsprong kunstenaar. En hij was eigenlijk een van de eerste promotors eigenlijk van het werk van Van Gogh. En hij leerde eigenlijk al zijn cursisten over het belang van Van Gogh. Bremmer had ook een hele spirituele kunsttheorie. Hij vond dat goede kunst moest je een emotionele beleving geven. En daar bedoelde hij eigenlijk een soort spirituele ervaring mee. En dat was iets wat Helene Kruller-Müller ontzettend aansprak. Want die was eigenlijk vanaf haar tienerjaren al op zoek naar een nieuwe vorm van zingeving in haar leven.
3: Misschien was ze gewoon te rijk en zocht ze iets belangrijks in haar leven.
5: En het bijzondere is dat van alle cursisten die Bremmer had, zij het grootste vermogen had. En uiteindelijk door dat vermogen een enorme collectie kon aankopen. Het begon wel eerst meer met een particulier oogmerk, met een privé oogmerk. Maar nadat ze in 1911 ziek wordt en een levensbedreigende operatie moet ondergaan, bedenkt ze dus dat ze een museum wil nalaten met een kunstcollectie. En dan gaat ze heel fanatiek verzamelen.
3: Die Bremmer, werd die ook rijk van het verkopen of het aankopen van Van Gogh's? Hoe zat dat?
5: Hij kreeg wel degelijk, hij deed alsof of dat niet zo was, maar hij kreeg wel degelijk in sommige gevallen geld toegestopt. Of hij echt heel rijk was, durf ik niet te zeggen, maar hij heeft er wel goed zijn brood mee kunnen verdienen. Ja, zeker.
3: Welke plaats namen al die werken van Van Gogh in de collectie in, want ze verzamelde meer.
5: Ja, klopt.
3: Dan Van Gogh, ja, haar, ook maar.
5: Haar idee van haar verzameling was om de ontwikkeling van de moderne schilderkunst in die tijd te tonen. Dus van het realisme vanaf 1850 tot de abstractie uit haar eigen tijd. En dan moet u denken aan de stijlkunstenaars als Piet Mondriaan en Bart van der Lek. En Van Gogh speelde daarin eigenlijk een sleutelrol. Dus hij was eigenlijk het schakelpunt van het realisme naar abstractie. Dus in haar verzameling is hij letterlijk in het hart. Dus ook als we nu ook kijken naar het museum wat ze uiteindelijk heeft laten bouwen door Henri van de Velde, was het ook de bedoeling dat die schilderijen van Van Gogh in dat hart van dat museum, ook in het gebouw, plaats zouden krijgen.
3: En dat vond Henri van de Velde, denk ik, destijds wel een heel goed idee. Ja. Eigenlijk heeft Van de Velde nooit zijn grote droom kunnen realiseren. Nee. Hoe kwam dat?
5: Helaas, Lenske? Ja.
3: Hij had een ontzettend groot museumgebouw voor ogen.
5: Ja, het grote museum wat moest verrijzen midden op de Veluwe. Met Müller en Co. ging het na de Eerste Wereldoorlog toch minder goed. Ze hebben heel veel geld verdiend in die Eerste Wereldoorlog door met de Duitsers en met de Engelsen te handelen. Dus er is ontzettend veel geld verdiend in die tijd. Maar in de jaren 20 ging het steeds slechter totdat ze bijna failliet gingen. En dus was er geen geld meer om dat grote museum te bouwen. De ruïnes, of de delen, ze waren al wel begonnen. Dus er zijn nog wel ruïnes te vinden van dat museum. Maar uiteindelijk heeft ze met de Nederlandse staat moeten onderhandelen. Dus in ruil voor haar kunstcollectie. Om dan dat de staat dan dat, ja, wat dan het overgangsmuseum, wat ook door Henri van de Velde is ontworpen, om dat uiteindelijk wel te laten verrijzen.
3: Ja, maar dat overgangsmuseum is nog heel erg geslaagd.
5: Ja.
3: Voor de mensen die nooit naar de Veluwe zijn afgereisd voor een bezoek aan het Kruller-Müller Museum, zeker doen. Want het is ook een beetje een spirituele ervaring om daar alleen al te zijn in die natuur.
5: Ja.
3: Met al die kunst en die mooie architectuur.
5: Ja, ze ook, dat is natuurlijk ook naast het feit dat ze zo vooruitstreeft verzamelen, ook het idee dat je in midden in de natuur, in alle rust, zonder al de prikkels van de grote stad, dat je daar veel intensere kunstbeleving kon hebben. Ja, dat is iets waar je, ja, dat is iets vooruitstrevends. En zeker in die tijd waarin het, nou ja, we vinden het nu al heel ingewikkeld soms om richting de Veluwe te gaan, maar in die tijd moet het nog moeilijker zijn geweest. Maar juist dat idee dat je in alle rust een nog diepere ervaring kan hebben. Ik denk dat bezoekers dat nog steeds op die manier ervaren bij ons.
3: En zij woonden daar ook in dat prachtige huis natuurlijk, ja. De privéwoning.
5: Ja, het jachthuis, ja.
3: Ja. Ja, ja, maar hier op de tafel ligt een foto. Helene is gestorven en dat is een onwaarschijnlijke foto. Zij ligt opgebaard. Er is niet bespaard op bloemen en kransen. Het staat ook vol dennenbomen.
5: Ja.
3: Heel gek. En dan daarachter een rij Van Goghs. Wat een gekke foto is dat, Lenske. Begraven in haar mausoleum van Gogh.
5: Ja, ze heeft dus net het, want in 1938, in juli 1938 is het museum officieel geopend. En in 39, eind 39, dus rond, ik geloof uit mijn hoofd, december overlijdt ze. Dus vandaar ook denk ik de dennenbomen. Maar ze ligt inderdaad opgebaard midden in haar museum, in het hart van haar museum, in die Van Gogh galerij, omringd door haar lievelingsschilderijen van Van Gogh. Mm. En het is inderdaad een hele bijzondere foto.
3: Ja.
5: En nou ja, niet lang daarna is ze uiteindelijk, ligt ze ook op de, hoe zeg je dat, op het terrein van het museum begraven. Dus ze is nog steeds in de buurt.
3: Als je kijkt naar die schilderijen en je focust op de lijsten, dan valt op dat die zeer gelijkaardig zijn. Had zij een bepaalde voorkeur voor de kaders of de lijsten van die schilderijen?
5: Ja, dat is ook heel bijzonder. Want haar eerste museum opende al in Den Haag in de jaren 10. En toen al had ze het plan om al haar schilderijen op dezelfde manier in te lijsten. Dus ze heeft in de jaren 10 al een arts and crafts meubelontwerper gevraagd om speciaal voor haar lijsten te ontwerpen. En Die hebben er in ieder geval tot aan de Tweede Wereldoorlog omheen gezeten. Ze hebben tijdelijk daarna andere lijsten gehad. Maar in 2003 onder onze directeur Evert van Straten zijn alle lijsten weer teruggebracht. En wat zeker nu in de tentoonstelling een heel prachtig uniform beeld geeft. Maar dat idee van architectuur en kunst en natuur, dat het ook een soort gezamtkunstwerk moest zijn. Dat zit ook heel erg verbonden aan de manier van inlijsten.
3: Mm-hmm. Toen zij aan die collectie begon in haar Van Goghs begon aan te kopen. Dat moet niet eenvoudig zijn geweest, want dat gaat eigenlijk over een hele korte periode. Dat is op 10 jaar allemaal gebeurd, hè?
5: Ja, tussen 1908 en 1920 ongeveer. Ja, ja.
3: Dus begin dan maar eens een keuze te maken en heel gericht te verzamelen.
5: Ja, nou, het is interessant. Ze heeft eigenlijk al haar Van Goghs gekocht op de kunstmarkt. Dus Bremmer wist ook wel precies welke kunsthandelaren deze Van Goghs in huis hadden, op voorraad hadden. Dus ze maakte ook reizen daarheen. Dus onder andere naar Parijs. Dat is een mooie anekdote dat ze daar dan naartoe gaan. En bij een aantal grote bekende galeries in die tijd in één keer 15 Van Goghs kopen.
3: Mm-hmm. En wellicht ook bij de weduwe, dat is Jo Bongers, de weduwe van Theo van Gogh, de broer van Vincent.
5: Ja, ze heeft nooit direct van Jo van Gogh gekocht. Want Jo van Gogh was in die periode een deel van de familiecollectie aan het verkopen. Dus Bremmer wist precies welke kunsthandelaren die werken in huis hadden. Dus het is eigenlijk ook een beetje gek misschien, maar ze hebben eigenlijk nooit contact gehad, die twee.
3: Dat is bizar. Je zei het daarnet, Renske, je hebt die kunnen ophangen. Fantastisch. Je hebt dat niet chronologisch gedaan.
5: Nee.
3: Waarvoor heb je dan wel gekozen?
5: Wat ik heel erg bijzonder vind aan het werk van Van Gogh is dat hij met hele persoonlijke voorstellingen een universele boodschap wil overbrengen. En dat is eigenlijk de drijfveer geweest van ook een vorm van zingeving die hij zocht in zijn leven. Hij wilde altijd andere mensen helpen. En in eerste instantie wilde hij dat doen door predikant te worden, net als zijn vader. Maar dat mislukte, want we weten, hij is een geweldige brievenschrijver en hij is een geweldige kunstenaar. Maar spreken voor een groot publiek, dat was niet, daar lag niet zijn kracht. Dus uiteindelijk de keuze om kunstenaar te worden had ook te maken met dat hij, als het dan niet met woorden kon, dat hij met zijn kunst mensen wilde helpen. Ik heb toen nagedacht over wat zijn thema's die ook persoonlijk zijn, maar ook universeel. En dat zijn geloof, hoop en liefde. En dat zijn, het is niet alleen de essentie van ons menselijk bestaan, maar ook zeker de drie belangrijkste thema's in het leven en werk van Van Gogh.
3: En
5: het boeiende is dat je daardoor binnen die thema's hele mooie combinaties kan maken van zijn Nederlandse werken en zijn Franse werken, waardoor je ook weer op een andere manier, denk ik, ook vooral naar de Nederlandse werken gaat kijken. Want ik heb over het algemeen toch wat ik zie is dat mensen heel snel langs de Nederlandse periode lopen en vrij snel richting zijn Franse werken gaan, omdat die natuurlijk ook bekender zijn en vrolijker.
3: Ja. Maar als mensen geloof, hoop en liefde horen in combinatie met Van Gogh, word je wat wantrouwig. Want de man was natuurlijk niet bijster gelukkig.
5: Nee.
3: Enske, dus
5: daar geloof, daar begint ook de tentoonstelling mee. Dus dat gaat heel erg over zijn drijfveren om kunstenaar te worden. Ook zijn achtergronden, zijn jeugd. Liefde gaat inderdaad vooral ook om de mislukte liefdes. Hij wilde altijd een eigen gezin stichten. Dat is nooit gelukt. Maar het gaat ook over bewondering en vriendschap. En hij heeft zeker vrienden gehad. Ook al kreeg hij daar soms flinke discussies mee.
3: Zoals met Paul Gauguin natuurlijk. Dat was dan
5: precies
3: de aanleiding om zijn oor ook te gaan afsnijden.
5: Ja, dus in al die
3: Gauguin terug naar Parijs. En daar zat Vincent met één oor.
5: Met één oor, ja. Dus
3: goeie vriend, echt waar.
5: Ja. Maar alles met Van Gogh was intens. En ook het hoop, daar eindigt de tentoonstelling mee. Ik heb liefde in het midden geplaatst. Maar in hoop gaat het natuurlijk vooral over zijn hoop op beterschap. Dus het jaar dat hij zichzelf laat opnemen in Saint-Rémy de Provence. Dat hij hoopt daarmee eigenlijk beter te worden. En dan eindigt het ook, als hoop verdwijnt, hoop doet leven. En als de hoop verdwijnt, in dit geval weten we dat Vincent er een einde aan gemaakt heeft.
3: Zou het kunnen dat hij het leven zag als één grote pelgrimstocht?
5: Ja, het is ook, wat ik heel boeiend vind, is dat Hij heeft 1 preek gegeven in zijn leven. In Engeland, in Richmond. Bijna 150 jaar geleden. Eind oktober is het 150 jaar geleden. Waarin hij het ook heeft over het belang van geloof, hoop en liefde. En daarin beschrijft hij het leven als een pelgrimstocht. Van de aarde naar de hemel. En ik denk ook wel... als ik zijn brieven lees, dat ik dat ook constant teruglees. Ja, dat maakt het... Het is een leven van pieken en van dalen.
3: Ja. Maar ook als je naar zijn schilderij kijkt, de landschappen, de focus op de natuur. De mensen die ook op het land werken, de zaaiers, de maaiers enzovoort. Ja. Je voelt daar heel erg... in dat die cycli ook in de natuur voor hem heel belangrijk waren. Het is ook zo'n verhaal dat hij in Arles zat en de perzikenbomen stonden in bloei en hij kon niet wachten om naar buiten te gaan om vooral... Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
5: Ja, hij was heel erg tegen de doctrine van de kerk. Dus hij zocht heel erg naar een eigen spirituele beleving. En die vond hij in de natuur. Want God was alom vertegenwoordigd. En met name in de natuur. En het zijn vooral die boeren die letterlijk met hun handen in de aarde zitten. En die leven creëren door de velden te zaaien. Maar ook het koren te maaien. Dus een metafoor voor de dood. Dus dat soort aspecten zijn heel erg verweven in zijn werk. En dus die landschapsschilderijen moeten we dan ook echt op die manier zien. Mm-hmm. En ik vind het toch heel erg bijzonder hoe... ondanks dat we het soms niet meer... dat we dat tegenwoordig moeten uitleggen... moet dat in die tijd toch wat duidelijker zijn geweest. Maar goed, dan nog hè, dat hij dat doel dat hij had... om met zijn kunst mensen te helpen en troost te bieden... ik zie dat nog steeds dagelijks.
3: Maar het is dan natuurlijk wel vrij cynisch dat jij... Ja, bij leven heeft hij 1 werk verkocht. En zeker niet aan Helene, want die begon hem pas te verzamelen toen hij gestorven was.
5: Ja.
3: Maar aan een Belgische, en dat is Anna Boch, die ook schilderde.
5: Ja, hij heeft wel iets meer werken verkocht dan 1, maar dit is wel het bekendste inderdaad, de Rode Wijngaard. Het grote succes van zijn kunstenaarschap begon eigenlijk de paar maanden voor zijn leven. We waren de eerste kunstcritici die echt heel positief over hem schreven. Dus eigenlijk ging het hem steeds meer voor de wind. Maar dat de echte bekendheid of faam die hij uiteindelijk heeft bereikt, dat heeft hij natuurlijk nooit meer meegemaakt.
3: Ja, het leven van Van Gogh, dat was een hele hoop miserie. Dat had ook veel met armoede te maken, met eigenlijk een dolende ziel die overal ging gaan wonen. Hij zat in Engeland, hij zat in Nederland, hij zat bij ons in een borinage, heeft in Antwerpen school gelopen, in Brussel school gelopen. Alles ging fout, Renske.
5: Ja.
3: Waar haalde die man in godsnaam de moed vandaan om te blijven doorgaan?
5: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, hij had toch echt constant zijn leven was eigenlijk 1 grote zoektocht, maar hij gaf nooit de hoop op. En hij, als het dan in Nuenen, waar hij dan toch al een tijd bij zijn ouders, aan het einde overlijdt zijn vader ook, maar dan krijgt hij ook weer ruzie met de dorpsgenoten. En dan, dan weet hij toch weer de moed te vinden om dan naar Antwerpen te gaan. Daar mislukt het ook. Dan heeft hij bedacht, nee, maar dan ga ik naar Parijs. Ga ik naar mijn broer. Dus hij vindt elke keer toch weer de motivatie om weer een stap te zetten in zijn kunstenaars.
3: Ja, want het is zelfs heel opvallend als hij in de psychiatrie is opgenomen, dat hij ongelooflijk creatief is.
5: Ja, nou en ook, dat vind ik ook zo bijzonder, als je jezelf op laat nemen, die eerste schilderijen die hij dan maakt in die kliniek zijn ontzettend hoopvolle schilderijen. De tuin van de inrichting met prachtige bloesembomen. Het zijn geen droevige schilderijen. En inderdaad een jaar van enorme productiviteit. Maar ook wel periodes waarin hij absoluut niks schilderde. Als hij, want dat is ook altijd een beetje een mythe die bestaat, dat hij gedurende zijn episodes schilderde. Dat is absoluut niet zo. Hij schilderde eigenlijk als hij die episodes niet had. Dus dat maakt de periode eigenlijk nog korter dat hij zoveel prachtig werk heeft gemaakt. Ja.
3: Mm-hmm. Zitten daar nu een paar favorieten van jou in?
5: Ik heb een aantal favorieten. Mm-hmm. Maar ik vind Landweg bij de Provence, in de Provence bij nacht wel. Dat is wel een van mijn favoriete lievelingsschilderijen. Hij maakt dat schilderij aan het einde van de periode in Saint-Rémy. Hij weet dan al dat hij naar het noorden, naar Auvergne-sur-Oise gaat reizen. En het is een werk wat ontstaat uit de fantasie, uit de verbeelding. Maar het zijn allemaal elementen uit de Provence die de Provence kenmerken als een soort herinnering aan die tijd. En het is zo'n dynamisch schilderij met de nachtelijke hemel, met een prachtige cipressen. En vooral die dynamische penseelstreken, dat maakt dat werk voor mij een grote favoriet. Mm-hmm.
3: Ja, de landschappen zijn zo bijzonder, maar ook een aantal mensen die hij heeft geschilderd, hè, zoals de mensen die hij dan in Arles had leren kennen. Het is eigenlijk heel gek hoe bepalend dat ook is geweest, de schilderij van Van Gogh, in verband met ons beeld van de Provence.
5: Ja.
3: Maar ook de koppen van de mensen.
5: Ja.
3: Kijk naar L'Arlésienne bijvoorbeeld, dat zit ook in de collectie. Die zijn gewoon verrukkelijk.
5: Ja, het zijn echt zulke iconen geworden. Ik vind het ook zo bijzonder, want heel veel mensen denken dat hij een enorme Einzelgänger was. Maar was hij absoluut niet. Dit zijn ook allemaal mensen die hij goed gekend heeft, waar hij vriendschappen mee had. Of waar hij bevriend mee was. Er spreekt ook een soort, in die zin, een liefde uit, die portretten die hij had voor deze mensen. En dat maakt het ook heel erg bijzonder.
3: Een aantal van hen heeft zich ook bekommerd over Van Gogh toen het niet goed met hem ging.
5: Marie Genoux is daar een mooi voorbeeld van. Zij was veel bij hem na het oorincident, dus op het moment dat hij zijn oor afsnijdt. Maar ook de Roulin-familie. Joseph Roulin is de bekende, de postbode noemen we dan, alle brieven, of ervoor zorgde dat de brieven bij zijn broer Theo terechtkwamen en de pakketten met schilderijen. Het zijn allemaal diepe vriendschappen geweest. Het is ook in die zin. Vaak ook voorbeelden voor hoe Van Gogh zelf wilde zijn. Dus de familie Roulin, hij schilderde ze allemaal, ook het babytje. Hij had zelf een hele erge hang naar een eigen familie. En hij zag dat dan om zich heen en wilde dat dan vastleggen. Ja, ja. Ook als een soort zelfzoeken naar troost.
3: Mm-hmm. Dankjewel, Renske, om het allemaal te komen uitleggen. Ik denk dat heel veel mensen nu zin hebben om naar het Krullenmullen Museum af te reizen. Het is ook een geweldige tocht. En als je daar bent, eigenlijk moet je even blijven. Je moet blijven logeren.
5: Ja, gewoon een weekend van maken.
3: En dan fietsen daar op de Veluwe. Dat is zo ongelooflijk mooi. Mm. En al die Van Goghs, die zijn te zien tot 3 januari.

0: Hij zou 100 geworden zijn deze week. Woensdag. John Coltrane hier met Giant Steps. En we hebben een feestje samen eigenlijk, Christophe. Want Lies en Guy van het fijne programma So What, die gaan in de AB gaan zitten. Dat is een soort van co-productie AB en Boza voor de verjaardag van John Coltrane. Wij zitten daar vanaf 6 uur. Dat wordt ongelooflijk leuk. Nu woensdag, maar je bent hier niet om over Coltrane te praten.
1: Nee.
0: Maar ik wou het toch maar even meegeven. Maar wel over William Kentridge, de grand invité van Bozar. Je zei het al, het is voor jou een onwaarschijnlijk belangrijke kunstenaar. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij in al die disciplines actief is. Dat moet natuurlijk spek naar jouw bek zijn, hè?
1: Absoluut. En ook zijn werk was eigenlijk in Brussel niet meer te zien sinds eind van de jaren 90. En het is ondertussen toch wel inderdaad een essentieel kunstenaar geworden voor onze tijd. En dat was ook een goede reden. Dat multidisciplinaire aspect van zijn werk en het feit dat hij verdient eigenlijk ook zo'n mooie zichtbaarheid, denk ik, in onze stad.
0: Mm-hmm. Want het is wel heel mooi. Er is een link met het verleden in het Paleis voor Schone Kunsten, zo heetten jullie toen. Dat was in 1998. Het is voor het eerst dat hij een institutionele tentoonstelling in Europa kreeg zelfs.
1: Absoluut, absoluut. En hij spreekt nog veel daarover. Het is een heel belangrijk expo geweest in zijn parcours. En ook het boek die toen gepubliceerd werd, de catalogus, blijft ook een referentie eigenlijk in, voor alle de boeken die vandaag bestaan over zijn werk.
0: Het was ook heel mooi, zaterdagavond. Ik mocht lang met hem spreken in Bozar. En daarna stond een rij mensen. Uh-huh. Geweldig, allemaal om een catalogus te laten signeren door William Kentridge. Christophe, jij bent natuurlijk in der tijd Free Leysen opgevolgd. Dat was de oprichter van het kunstenfestival Des Arts. Ben jij vanaf het begin met het werk van Kentridge in contact gekomen?
1: Ja, toch wel. Enfin, ik ben begonnen een beetje later op het festival. Maar bon, Kentridge is eigenlijk verschillende keren bij ons gekomen. Hij was eigenlijk bijna een vaste gast op het festival.
0: Ja, maar het is wel de verdienste van Free Leysen geweest om die man naar hier te halen. Hij was nog aan het grappen zaterdag. Free Leysen, dat was haar energie. Dat was alleen maar sigaretten en rode wijn. Ik moest zo lachen. En weet jij nog waarom zij hem naar hier haalde, Christophe?
1: Ja, ik denk de combinatie inderdaad van een hele sterke visuele wereld, maar ook zijn interesse voor de podiumkunst, zijn kennis van de podiumkunst. Hij vertelt altijd dat hij heeft enorm veel gehaarzeld, hè, welke weg moest hij nemen. Onder andere mime was een optie. Hij heeft gestudeerd bij Jacques Lecoq in Parijs.
0: Ja.
1: En dat blijft wel ook voor een deel in zijn werk.
0: Ja, maar je ziet hem ook heel graag bezig. Hè, want hij acteert de hele tijd zelf in al die filmpjes. Maar toch wel bijzonder wat voor een belangrijke plek Brussel in de ontwikkeling van zijn carrière heeft gespeeld, Christophe.
1: Maar inderdaad, dus eerst het Kunstfestival Des Arts. Dat was eigenlijk de eerste editie, 1994. Hij was hier te gast met een gezelschap van poppentheater, de Handspring Puppet Company. Dat was toen een voorstelling rond de Wozzeck. En het jaar daarna is hij teruggekomen met een heel bekende voorstelling ondertussen, Faustus, in Afrika.
0: En die zit nu ook op de tentoonstelling in Bozar, referenties daarnaartoe. Op de prachtige tentoonstelling I Am Not Me, The Horse Is Not Mine, wat een fijne titel, maar het komt van bij Gogol, heeft het niet zelf uitgevonden. Het is ook leuk dat een stuk van zijn team heeft hij hier leren kennen en dat zijn nog altijd zijn naaste medewerkers. Dat kwam ook omdat hij hier natuurlijk die fantastische toverfluit heeft geregisseerd. Dat was toen in de Munt voor Fokroel.
1: Voilà, absoluut. Dus er was één lijn voor hem, het Kunstenfestival Des Arts. Maar ook ons operahuis heeft hem opgepikt en heeft hier eerst ook in 1998 samen met het Kunstfestival Des Arts een fantastisch Monteverdi, Il Ritorno d'Ulisse, ook samen met Handspring Puppet Company. En dan, begin van de jaren 2000, heeft hij hier eigenlijk in première eigenlijk zijn toverfluit gecreëerd. En toen heeft hij een aantal mensen ontmoet. Sabine Teunissen, scenografe, Greta Goiris, kostuumontwerpster. En dat blijft een soort van gang voor William. Alle zijn operaproducties, voor alle zijn operaproducties werkt hij samen met die twee vrouwen. Maar ook Sabine is heel belangrijk geworden, ook voor de scenografie van zijn tentoonstellingen. Mm-hmm. En onder andere hier bij Beaux-Arts, dat is ook een heel belangrijk aspect van de tentoonstelling, die onwaarschijnlijk interessant, scenografie en activatie van onze ruimte, van de werk van William in onze ruimte, heel bijzonder.
0: Ik ga toch nog even met William, ik heb hem geïnterviewd bij jullie vorige week, dat was heel prettig. En ik wou nog even over die tijd spreken, dat wij hem hier leerden kennen als theatermaker, maar hij maakte daar dan toch een kanttekening bij.
2: I'd worked as a visual artist making exhibitions in Johannesburg from the late mid-1980s. But in Europe, I'd mainly been in Europe almost exclusively with theatre productions. And so when we did the first exhibition here, it was very important to try to say, yes, there are the theatre productions, but that's one element. There's a whole other world of drawing, of animation. So it was really trying to say, apart from the theatre, here's the artwork that's done within the realm of the visual arts. Now, 30 years later, it's possible to relax into saying both of these things happen. Part of the thinking about drawing happens in theatre, part of the drawing work changes what happens in the theatre. They move between the two. And I think this exhibition is about that, about drawings turning into theatre and theatre turning back into drawings.
0: Ik vind het ook zo leuk om naar hem te luisteren. Het is wel een hele mooie stem. Christophe, jij was in Johannesburg bij William Kentridge een tijd geleden. Dat is dan het voordeel van de job, dat je even naar daar moet om de zaak voor te bereiden. I fully understand. Hij heeft twee studio's, maar hij begint altijd met tekenen.
1: Ja.
0: Ja. En dat is de studio dicht bij huis.
1: Voilà. Een kleiner studio dan, waar hij vroeg begint, alleen. Die eenzaamheid is superbelangrijk voor hem. Het is het begin van de dag, is ook het begin van zijn kunstenaarspraktijk. En dan hij vergelijkt het ook met een... met een soort proces voor een theatervoorstelling, of dat er meer en meer een soort gezelschap die komt aan de deur. En hij begint alleen, maar op het einde van de dag zijn ze soms met 20 mensen. Mm-hmm. En het wordt inderdaad een groot collectief praktijk waar de tekening, het beeld, wordt ineens ook een animatiefilm, een gedicht, een performatief element. En ja, hij heeft het over die transformatie. En het is ook bij hem, wij moeten over studio's spreken. Omdat als jij in Johannesburg bent, je kan eigenlijk tijdens 3 of 4 dagen alleen maar rond Kentridge op bezoek gaan. Omdat je hebt inderdaad een kleinere studio voor de tekening, een grotere studio voor meer inderdaad animatie, film, performances. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een plek waar alleen maar wandtapijt werden gemaakt voor hem. Of bronzen, beeldhouwwerk heeft ook een aparte ruimte. En
0: dat is een firma, zou je kunnen zeggen.
1: Het is een ecosysteem, zou ik zeggen.
0: Ja. Maar je had het over die transformatie, en dat heb ik hem ook gevraagd. Het is eigenlijk alsof bij wijze van spreken het idee van de transformatie en eigenlijk de ambities die hij koestert over de wereld, sociaal, economisch, politiek, dat bijna in die techniek zit. Hè? Van de tekening naar de animatie. Dus dat betekent, daar zit iets procesmatig in. En ik zat bij jullie, en dat is ongelooflijk, hij legt dat dus uit aan de hand van een tafeltje.
2: One can really think about the world as a series of facts or as processes. So here where we're sitting, there's that wooden table. It's a fact, there's the wooden table. And you can see that table just as fact, as table, but you can also see it as animation. In other words, you can run the film backwards and the table becomes planks and the planks become the tree. Or you can run it forward and the table starts to collapse and it's taken out of this lounge where we're sitting and it's put on the rubbish heap and it ends up as fire and ashes. So you can say within the table there's the memory of the tree and there's the premonition of the fire. And I suppose working with animation came to, or felt very sympathetic because it corresponded to my sense of understanding of the world of it, of the world as process, as provisional, as certainty being very dangerous because of the way things do always have a change built within them.
0: Ja, hij denkt liever na over het leven als een vorm van proces. Dat zit natuurlijk ook in zijn artistieke praktijken. Hij heeft ook geen al te hoge hoed, dames en heren. Ja, soms ben ik een West-Vlaamse, wordt dat een... Whatever. Hij heeft geen hoge hoed op van mensen die beweren dat ze de waarheid in pacht hebben en hoe de wereld zich hoort te gedragen. Het komt eigenlijk ook wel een beetje overeen, Christophe, met wat jij in Beaux-Arts probeert ook te bewerkstelligen met de programmering nu. Hè. Je hebt het over reassembling, maar ook heel erg de focus op openheid en eigenlijk gesloten wereldbeelden terug opentrekken.
1: Maar je zei, William is ook een ongelooflijk goede spreker en hij heeft iets gezegd ook bij ons. Ik weet niet voor welke speech of welke opening. Het gaat over resistance to certainty. En ik denk dat, ja, een heel, heel belangrijke eigenlijk uitspraak. Hoe moeten wij inderdaad constant een ruimte zijn voor multiple voices? Een room full of voices is een beetje de motto voor Beaux-Arts. Geen zekerheid, geen certainty, maar die mogelijkheid voor verschillende stemmen om zich te laten horen in onze ruimte, door de discipline, ook door de schaal, want wij hebben inderdaad grote namen, bekende namen als hem, maar veel kleinere ook events. En inderdaad, dat woord reassembling gebruiken we daar veel voor dit seizoen, omdat, ja, ik denk, dat is ook iets dat... Hij is onze inspiratiebron, hij is onze grand invité. En dat, wat wil dat zeggen? Dus er is een aanwezigheid van zijn werk, maar ook van zijn spirit, zou ik zeggen, in huis. En reassembling is ook voor mij ook letterlijk soms zijn manier van werken. De montage, de collage. Ja. Hij refereert veel ook aan een periode van de dadaïsme.
0: Ja, daar moeten we nog toe komen. Laat me nog even doen. Ik heb alvast, want dat vergat ik te zeggen, 6:10. Ik heb ook uitstekend nieuws voor de luisteraar van Pompidou. Want ik mag je vrijkaarten uitdelen voor die prachtige tentoonstelling.
1: Yes.
0: Ja, die is gecureerd door Tarek Abou El Feto, vormgegeven door Sabine Teunissen. Dus als je nu iets heel liefs schrijft in de app, je vindt ons op VRT Pax. Je mag ook een mailtje sturen naar pompidou@clara.be. Dan krijg je misschien ticketjes om naar Beaux-Arts te gaan. Je zat even bij dadaïsme. En daar kom ik nog. Maar ik wou even vragen, was je erbij toen hij vorige week op de wand van Beaux-Arts een hele grote tekening heeft gemaakt? En dat was van Père Ubu. Dat is een personage dat hem al heel lang fascineert.
1: Ik was erbij, of course.
0: Het is een hele lange stik ook.
1: Ja. Het is ook interessant om te zeggen, er zijn inderdaad werken die werden gemaakt in situ bij Beaux-Arts. Onder andere twee tekeningen op onze muren, maar ook eigenlijk op de trappen. Die leidde aan de ingang van de tentoonstelling,
0: ja,
1: is er
0: is
1: ook een verrassing.
0: Ja, maar goed, nog even over Obo. En dus ik laat hem even aan het woord over, ja, Alfred Jarry natuurlijk.
2: Well, you think of Alfred Jarry's play Obo Roi. So it was written by a 16-year-old schoolboy in 1896 or something like that. It was a parody of his schoolmaster. But in fact, it's still 130 years later, the best evocation of contemporary tyrants, which is to say, self-pitying, without shame, boastful, self-aggrandizing. So in a way, this extreme adolescent exaggeration and caricature of 1896 becomes a very accurate naturalist portrait of many people we have. I mean, Trump and Ubu, you couldn't have... If somebody had written a story inventing Trump as he is, they'd said, oh, he's just copying Alfred Jarry's Ubu. Where nothing can be a lie, nothing can be shameful. Everybody else only has to be wrong, and he feels sorry for himself the whole time. Mm. So there are ways in which the absurd... It's not just a joke, it's not about the funny. It's about logic which won't understand itself, which has got dislocated. That was certainly the case in, say, apartheid South Africa, where there was a fundamental break in logic. But it doesn't become a joke. It can still be extremely violent and extremely cruel, as it was under apartheid. But it is still a way of... It's not a way of avoiding the world. It's a way of understanding the world, even though it seems a ridiculous category. So the absurdist writers, whether it's Gogol or Cervantes... or Tristram, the novel Tristram Shandy, or more contemporary ones, you know, Ionesco and the Dadaists, for me are a very powerful evocation and tool for understanding the world.
0: Ja, onwaarschijnlijk, hè, hoe hij die bocht maakt van Ubu, en dat wordt dan eigenlijk Trump. Ja, Ubu als het voorbeeld van dat soort mannetjes dat constant medelijden heeft met zichzelf. Als ze een zin niet krijgen, dan hangen ze ook nog eens het slachtoffer uit. Enzovoort. Alle minder goede kwaliteiten. En voegt er ook aan toe, als ze nu een toneelstuk over Trump zouden schrijven, dan komen ze wellicht uit bij Perubu. Mm-hmm. Ooit geschreven, 1886 was het, door Alfred Jarry. Nog even ook, en dan wil ik ook met jou doen, Christophe, naar die plek waar het voor William Kentridge ook begon aan de universiteit. Want hij heeft heel veel dingen gedaan. Hè. Heeft ook politieke wetenschappen gedaan, of politieke geschiedenis en Afrikaanse geschiedenis. Naast al zijn mime en theater en bla bla. Maar hij zat bij de Junction Avenue Theater. Dat was toch wel een plek voor hem waar de absurditeit van de apartheid even niet bestond. Hè.
1: Maar inderdaad, we hebben het nog niet over gehad, maar ik denk dat de politiek context is ook een heel belangrijk element in zijn oeuvre. En dat maakt het ook heel bijzonder, die combinatie met iets heel feestelijk, ongelooflijk ook rijk, absurd, humoristisch soms. Maar er is enorm veel sociopolitische thema aan de orde, ook in zijn werk. Maar hij doet dat door verschillende strategieën, de visuele strategie of poëtische, plastische strategie, maar het is een heel politiek oeuvre die is ontstaan in de context van de apartheid.
0: Ja, William Kentridge.
2: In South Africa, you have, at that point, in the 1980s, there was a strict apartheid separation, geographic. This was an area where white people could live, this is an area where black people could live. So in the theatre work, different groups where we worked with young white students and black actors, white students from the university, the white university, black actors from outside the university. Inside the moment of working together, of doing the theatre, there was a kind of possibility of equality, of discovering different worlds, each other's worlds, a kind of utopian possible of how the world might be, just for those hours when you were together making the piece of theatre, or the rehearsals, or the performances. But at the end of every evening, we knew the black members of the company would be going back to their townships, and the white members would be going back to the more comfortable white suburbs. So it wasn't that it was, we didn't kid ourselves that this was a transformation of the world, but it had a moment of optimism built into it of this is how a world could be. And after 30 years after the end of apartheid, to some extent that still exists. I mean, there's now a big black middle class in South Africa, but there's still huge numbers of very poor people living in townships whose lives in many ways have not changed fundamentally from the era of apartheid.
3: There's still a lot of aggression. Just last week I heard about all the femicides that happened
2: Africa
3: in Joburg.
2: It's a very nasty, violent society. So we have enormous violence against women. We have a lot of xenophobia. I think part of it has to do with promises that people wishes that people had that were never fulfilled. We have enormous unemployment. I think 50% for young people is an unemployment figure, 30% for the whole country. And desperation breeds depression, and depression breeds violence. And it's a huge problem. So on the one hand, we have the most progressive constitution in the world, so gay rights are enshrined, transgender rights are enshrined, women's rights, religious freedom is there, but nonetheless there's huge violence against gay people, against women in a broader category. It's a country of rage, as well as a country of extraordinary hope and possibilities. Both things exist. To deny one or the other is to misunderstand the country.
0: Mm-hmm. Ja, is wel heftig, hè? Ik bedoel, dat Zuid-Afrika, ondanks een zeer moderne en democratische grondwet, dat daar zoveel problemen nog altijd zijn, Christophe Slachtmelder.
1: Ja, en het is zeker ook aanwezig in zijn oeuvre. Dat is voor mij en ook op een heel subtiele manier. Ik vind wel, want de rol van kunst ook in zo'n context is inderdaad, denk ik, een heel centrale vraag. Mm-hmm. En hij is voor mij eigenlijk een heel interessant voorbeeld eigenlijk van een soort van engagement. Ook zijn praktijk uiteindelijk als kunstenaar, die soort eenzaamheid die zich verandert in het collectief, de transformatie van de medium, zijn ook eigenlijk voor mij ook interessante ook metafoor eigenlijk voor een mogelijke transformatie van een maatschappij.
0: Mm-hmm. Dankjewel, Christophe, om zoveel mensen nu met het werk van William Kentridge te laten kennismaken. Renske Kogen Ter Vaart van het Krullenmullen Museum. Ben je bekend met zijn werk en heb je zin om te gaan kijken?
4: Ik ben bekend met zijn werk, maar het is jammer dat vandaag Bozar dicht was. Want anders waren we zeker al gegaan, maar we komen zeker terug om te kijken. Mm-hmm. Ja.
0: En je hebt heel veel tijd, want dat kan tot 7 maart. Ja, het gaat hier een vaart voor die vrijkaarten, maar er zijn er nog een paar misschien. Voilà. Dus je kan nog altijd reageren in de app. Je vindt ons op VRT Max of via pompidou@clara.be. Dankjewel, Christophe.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel ook Renske. Een behouden thuiskomst. Je hebt er 6 uur over gedaan om hier te geraken.
4: Ja.
0: Oh. Ik hoop dat wat vlotter zal gaan. Fijne avond iedereen. En morgen zit hier Nikki.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Antwerpse Assisehof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. 4 andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans.
1: Gerechtigheid is geschied, vinden de familie en vrienden van Jairon. Zijn vader kreeg 23 jaar, meer dus dan de 20 die het parket had gevraagd.
2: Meermaals had hij de kans het leven van zijn zoon te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
1: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
3: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Het is een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
1: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
2: Nee. Ik had gevraagd om...
1: Kate Fatima Ahmad.
3: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Het is een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
1: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich

0: verantwoordelijkheid een ieder van u draagt bij de dood van Tjairon.
1: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de nota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
2: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibré.
3: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
1: Prévost noemt de nota dus onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van de premier staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij de kans om nog een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premie als hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die machine stopte plots en reed achteruit tegen de fietser aan, die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets verkeerd was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
4: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
1: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd. En er waren ook bijna 600 huiszoekingen. Op die manier zijn tientallen criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regenval. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen toen haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse tv-zenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat die vindt dat ze alleen maar fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar de VN-top in New York. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerden de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen overigens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Sport. Op het EK volleybal gaan de Red Dragons, de Belgische mannen, naar de kwartfinale. Ze wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Dat is, Steffi Merlevede, een duidelijke overwinning.
5: Ja, je mag het een statement van de Belgen noemen. Hè. Die groeien echt wel in het toernooi. Ze begonnen nog moeizaam wel aan de match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkend. blokkerend. Het werd een demonstratie. En de Tsjechen waren ontretterd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.

0: Dankjewel, Steffi. En Luca Vierstraeten heeft ons land een tweede medaille bezorgd op het WK wielrennen in Canada. Vierstraeten won brons in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse voorlaten. Febioris werd zevende. Het weer, vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist en later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen het nieuws met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar voor de moord op zijn zoon. De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
2: Een goede avond en welkom bij Django. Het was vandaag voor veel studenten de eerste schooldag, want het nieuwe academiejaar is gestart. Dat betekent dat er weer heel wat studenten in de grote steden rondlopen. En dat specifieke zicht inspireerde Joaquín Rodrigo voor dit stuk, Estudiantina. Welkom,

Isabel Moretti op harp met het Real Orquesta Sinfonica van Sevilla in muziek van Joaquín Rodrigo. En nu een nieuw project van saxofonist Chad Smith. Dat heet Saxophobia. Het is een album vol muziek uit de jaren 20, toen de saxofoon de nieuwe rage was. Componist Rudy Wedeft is de man die de saxofoon in Amerika groot maakte met heel wat muziek die hij daarvoor schreef. Maar daarna is die man wel bijna vergeten. Hij schreef onder andere deze wals voor harp en saxofoon.

Chad Smith op saxofoon met Lynette Wardle op harp. Die Chad Smith is bij ons geen bekende naam, maar die man heeft wel al een indrukwekkende carrière. Hij speelt al 25 jaar in de musical Wicked op Broadway in New York. Speelde ook mee in heel wat soundtracks van Star Wars bijvoorbeeld, West Side Story, Toy Story 5, in The Simpsons en in Family Guy. En nu iets helemaal anders. Dit komt uit onze keuze van Clara van vorige week. Het nieuwe album van Anne-Sophie van Otter was dat. Berlin, Berlin, Berlin. Muziek uit die stad, uit de jaren 30.

Anne-Sophie van Otter met Adam Benswie aan de piano in Keiner weiß wie ich bin, nur du van Friedrich Holländer. We blijven dan in de jaren 30, de tijd toen de swing op zijn hoogtepunt was. Het waren de topjaren van klarinetist Benny Goodman. Die speelt hier met zijn orkest in Sometimes I'm Happy.

Benny Goodman en zijn orkest. Een opname uit 1939, vlak voor bijna al die muzikanten uit dat orkest. Stapsarijn voor zichzelf begonnen. Lionel Hampton, Gene Krupa, Teddy Wilson en Fletcher Henderson. Maar dat betekende niet het einde van de carrière van Benny Goodman. Hij deed daarna nog heel veel. Zo heeft hij wel 20 jaar samengespeeld met deze gitarist, Bucky Pizzarelli.

Bucky Pizzarelli en Frank Vignola in de titeltrack van hun album Moon Glow. Op 7 november zal het precies 10 jaar geleden zijn dat Leonard Cohen gestorven is. Daarom organiseren ze volgende maand in de Handelsbeurs in Gent een tributeavond rond hem. Je kan er eerst ook gaan eten, zijn lievelingseten, onder andere kippensoep was dat. En daarna naar een concert met Lara Chedraoui en Floris de Dekker. En ik weet bijna zeker dat ze dit lied ook gaan spelen.

Famous Blue Raincoat door Leonard Cohen. Hij speelde 15 jaar geleden een concert op het Sint-Pietersplein in Gent. En nu is er op 6, 7 en 8 oktober een tentoonstelling in de Boekentoren in Gent met werk van hem. Manuscripten, kladversies van lyrics, notebooks, correspondentie, parafernalia. Exclusief 3 dagen lang te bekijken in Gent.

Een nieuwe opname van het Pittsburgh Symphony Orchestra. Het is werk van componist Carlos Simon. Die heeft een muzikale ontdekkingstocht gemaakt langs verschillende Afro-Amerikaanse dansen. Four Black American Dances. Het volgende is een suite van William Grant Still, ook Amerikaanse componist.

Randall Goosby op viool met zwang aan de piano in muziek van William Grant Still. De man die opgroeide in Little Rock, Arkansas. Net zoals Florence Price. Ze kenden elkaar al van jongs af aan en ze bleven hun hele leven lang bevriend. Ze zouden allebei geschiedenis schrijven als Afro-Amerikaanse componisten. Dit is een koorwerk van Florence Price.

operakoor van Malmö zong Resignation van Florence Price. En nu nog een stukje Django, maar dan door Mark Rebo en Alan Toussaint. Het is een blue track. Tot zo!

0: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van de 14-jarige Jairon is veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon bij hem thuis in Turnhout doodziek werd, waardoor de jongen overleed. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar gevraagd voor de vader, maar het Assisehof in Antwerpen heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden.
2: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
1: Een jongen van 15 die vorig weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jonge man was onder invloed van drugs en probeerde op zijn bromfiets te ontkomen aan een politiepatrouille. Tijdens zijn vlucht reed hij achteraan in op een geparkeerde vrachtwagen. Hij zelf raakte lichtgewond, maar zijn passagier, een meisje van 18, is nog altijd in levensgevaar. De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons op dit ogenblik meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Door het conflict in het Midden-Oosten en door de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. De Amerikaanse raffinaderijen zijn op dit moment een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
3: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem.
1: Door het conflict in het Midden-Oosten en door de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. De Amerikaanse raffinaderijen zijn op dit moment een levenslijn voor Europa, zegt Van de Graaf.
3: De raffinaderijen daar die draaien overuren en.

0: eerder te halen.
1: In de Verenigde Staten weigeren andere televisiezenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN daar geen toegang meer, omdat president Trump vindt dat ze alleen fake nieuws brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerden de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen trouwens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede.
2: De Red Dragons maakten een statement tegen Tsjechië en groeien duidelijk in het toernooi. Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg en set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24 en vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of tegen Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
1: Het weer vanavond, overal opklaringen. De nacht wordt fris en morgen krijgen we eerst nevel of mist, later lage wolken. In het zuiden wordt het wel zonniger met maximaal rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd.
4: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB, waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live, bij Clara en op 14 Max.
3: Django met Tine de Donder.

Eve Van Acker met haar kwartet in Hatta Chocolata. Komt van haar nieuwe album The Ella Project. Een eerbetoon aan Ella Fitzgerald. En dit is Oscar Peterson met zijn trio in Corcovado.

0: Oscar Peterson.
1: En dan zit Brett Meldau aan de piano. In een jazzstandard uit 1955, In the Wee Small Hours of the Morning. Vooral bekend geworden door Frank Sinatra. En nu wordt het hier gezongen door de klassieke tenor Ian Bostridge. En dat is toch wel een opvallende combinatie. Bostridge die komt uit de wereld van Schubert en het Duitse lied. En Brett Meldau helemaal uit de jazz. Ze brengen hier samen een van die grote Amerikaanse songs in een heel andere context.

laatste noten waren voor Brad Meldow. Die begeleidde Ian Bostridge in the Wee Small Hours. Simon Trpčevski, dat is een pianist uit Noord-Macedonië. Meer bepaald uit de hoofdstad Skopje. Hij is misschien wel de belangrijkste pianist die dat land heeft voortgebracht. Het is een man met een internationale carrière. En hij speelt hier een pianoconcerto van Camille Saint-Saëns.

Simon Trepčeski aan de piano met het Royal Scottish National Orchestra in een deel uit het vijfde pianoconcerto van Camille Saint-Saëns. Daarna gaan wij dan naar het Zagros-gebergte in het westen van Iran ligt dat. Renaud Garcia-Fons en Claire Antonini nemen ons mee naar daar in een stuk Sane Mountains.

Renaud Garcia, Fons op contrabas en Claire Antonini op theorbe in een stuk van hun album Farangi. En na Claire Antonini is dit Sophie van den Einde op theorbe, samen met sopraan Deborah Cachet. Zij hebben een album gemaakt rond barokmuziek uit de 17e-eeuwse salons. Dat album heet La Chambre Bleue, verwijst naar het legendarische blauwe salon van Madame de Rambouillet in Parijs. Dat is een plek, dat salon van haar, waar intellectuele, gecultiveerde vrouwen samenkwamen. Les Précieuses was hun bijnaam. Het waren vrouwen die weg wilden van de strenge politieke codes van het koninklijk paleis. Wij gaan luisteren naar twee stukken van op dat album. En we gaan beginnen met dit lied van Marc-Antoine Charpentier, Sans frayeur dans ce bois.

sopraan Deborah Cachet met Sophie van den Einde op Theorbe. En dan nog meer Franse barokmuziek door het Franse ensemble The Banshees. Dat zijn vier jonge vrouwen die elkaar leren kennen hebben aan het Conservatorium van Parijs. En die hebben nu een album gemaakt samen. 48 Degrees North. En dat mogen we letterlijk nemen, want het is muziek die weer klinkt langs die 48ste breedtegraad. Die loopt onder andere door Venetië en dat is de stad van componist Biagio Marini.

De Banshees, een nieuw barokensemble uit Frankrijk, speelden een sonata sopra la Monica van Biagio Marini. En dit is dan weer allang een gevestigde waarde, het Neues Leipziger Streichquartett. Spelen een stuk van Andreas Romberg.

het nieuwe Leipziger Streichquartet. En ook strijkers bij de jonge Amerikaanse vibrafonist Jalen Baker. Die heeft net zijn derde studioalbum uit, Repaved. En daarop neemt hij ons mee door de rijke geschiedenis van zijn thuisstad Houston. En hij doet dat dus niet alleen, maar met strijkers en met een fluitiste. Dit is een stuk daaruit, City on the Water.

Nieuwe muziek van en met Jalen Baker speelde hier vibrafoon en onder andere Alexandria de Wold speelde fluit. In Clara in Concert gaat het straks over John Coltrane, maar wel met een mooie bocht, want u krijgt een concert van Chris de Voort. Die is lang geleden op een festival aan de slag gegaan met muziek van Coltrane. Dat is voor straks na 8 uur. En hier is alvast eens Chris de Voort in een andere samenstelling. Met Nick Thijs op basgitaar en Lander Gijzelink aan de drums.

Le lendemain du lendemain van en met Chris de Voort. Dadelijk na 8 uur nog veel meer muziek van hem. Wij gaan vandaag afronden met Miles Davis en zijn quintet. Fijn dat u meeluisterde. Morgen een nieuwe Django om 6 uur. Heel graag tot dan. Bye bye.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
1: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
2: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de vijs trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
0: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector, vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
3: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
0: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de zegt deze man liever tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
3: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.

0: Ook voor mij, ik voelde het ook van hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
1: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Clara in concert met Lies Steppen. Welkom, we hebben heel veel over Miles gepraat al, maar dit is niks minder dan John Coltrane's verjaardagsweek. Woensdag zou hij 100 jaar geworden zijn en dat gaan we vieren met een live uitzending vanuit AB. Vanaf 6 uur 's avonds loodsen Guy Peters en ik u doorheen de muziek van Coltrane en ook vooral de concerten die avond in AB voor hem gespeeld worden. De grote John Coltrane Show, woensdagavond dus op Clara. En het magnum opus van Coltrane is zonder meer Love Supreme. En wij vonden in ons archief een opname die daar in feite een bewerking van is, een variatie op is. We gaan terug naar midden jaren 90, 1995. Chris de Voort en Fabrizio Cassol speelden toen op Jazz Middelheim voor het eerst Variations on a Love Supreme. Dat was hun eigenzinnige en eigentijdse benadering toen van Coltrane's meesterwerk. En die première zou later op het Werf platenlabel uitgroeien tot een iconische Belgische jazzplaat. Fabrizio Cassol en Chris de Voort maakten een nieuw werk dus op basis van dat werk van Coltrane. En hun compositie wordt uitgevoerd door 11 muzikanten met een totaal uiteenlopende muzikale achtergrond. Maar het gaat hier natuurlijk vooral om wat hen verbindt, eenzelfde zoektocht naar authenticiteit. Pierre Bernard speelt fluit, Georges-Alexander Van Dam viool, Antoine Prauerman klarinet en basklarinet, Jan Kuiken cello, Laurent Blondiot trompet en bugel, Fabrizio Cassol altsaxofoon, Jeroen van Herzelen tenor en sopraansaxofoon, Michel Massot tuba en trombone, Chris de Voort achter de piano, Michel Hadzi-Giorgio op elektrische bas en Stéphane Galland op drums. We horen hen hier live op Jazz Middelheim in Park den Brand in Antwerpen op 12 augustus 1995. Variations on a Love Supreme.

Altijd mooi om te horen het applaus, het enthousiaste applaus van het publiek op Jazz Middelheim. Hier hoorden we een project van Chris de Voort en Fabrizio Cassol op Jazz Middelheim 1995. Zij speelden Variations on a Love Supreme in een uitgebreide bezetting. Dit is een live-opname waarin pianist en componist Chris de Voort, we hoorden hem daarnet met een achtergrond in jazz en improvisatie, en pianist Jan Michiels met een meer klassieke achtergrond, elkaar vinden in een intieme, meerstemmige dialoog. En de preludes van Claude Debussy die mogen ook meedoen als een soort van vertrekpunt. Deze opname laat horen wat er gebeurt wanneer twee uitzonderlijke pianisten samen het podium opgaan terwijl ze een grote bewondering voor elkaar hebben, maar ook wel veel verschillen van elkaar. Het begon eigenlijk met een compositieopdracht. Jan Michiels vroeg aan Chris de Voort om Dedicatio boek 1 te schrijven. 9 intieme pianostukken en dat waren een soort van persoonlijke brieven opgedragen aan mensen die hem na aan het hart liggen. En terwijl die cyclus vorm kreeg, ontdekte Michiels een opvallende verwantschap met het werk van Claude Debussy, hoewel er een eeuw tussen beide pianist-componisten ligt. Ze vertrekken allebei vanuit een gelijkaardige innerlijke beleving en ook diezelfde verfijnde gevoeligheid voor kleur en sfeer zag hij terugkomen. En zo ontstond het idee om concerten te geven waarin Jan Michiels ter plekke fragmenten uit Debussy's preludes, boek 1 en boek 2, speelt. En daarop reageert Chris de Voort dan vanuit zijn eigen taal en zijn eigen improvisatiestijl. Een dialoog met Debussy als een soort van springplank, als spiegel of als uitnodiging, zoals je wil. Dit werd live opgenomen in het Concertgebouw in Brugge op 16 oktober 2022. Vincent de Bast heeft dit opgenomen en het is dit jaar in maart verschenen bij Werf Records.

Zo klonk het in het concertgebouw van Brugge. Iep, Chris de Voort en Jan Michiels, allebei op piano. Daarnet Somewhere Over the Rainbow, maar het is helemaal de moeite waard wat ze daar klaargespeeld hebben. Verschenen bij de Werf intussen. Dit zijn de jonge, misschien de jongste discipelen van Coltrane. De jonge Frans-Brusselse o zo fijne band Ola Tunji. En hier spelen ze Blues for Swami Turija. En dat is Alice Coltrane, de vrouw van Coltrane. In 2027 zou zij 90 geworden zijn. En geloof mij, ook dat zal u geweten hebben. Daar gaan we van alles mee doen. Geniet ervan en mooie avond verder bij Clara. Bye bye.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam. En, hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken. En die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd.
0: In het uiterste zuiden is het zonniger morgen, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met zijn Brecht Schabrigs. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht, voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
2: Ja.
1: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
2: uiteraard,
1: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
0: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. Zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten. Dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.